0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Colombia heeft de regering de noodtoestand afgekondigd in 15 departementen na de aardbeving vorige week die al ruim 300 mensen het leven heeft gekost. Ook zijn er nog 260 vermisten en raakten meer dan 4500 mensen gewond. Met het uitroepen van de noodtoestand kan de regering sneller geld vrijmaken voor noodhulp en wederopbouw. Bijna 31.000 huizen zijn door de beving verwoest en de kosten voor het herbouwen worden geschat op meer dan 11 miljard euro. In België is de natuurbrand in de Hoge Venen onder controle en er is geen gevaar meer dat het vuur zich nog verder uitbreidt omdat de brand omsingeld is door de brandweer. De vlammen zijn nog niet overal uit en de komende dagen zal er nog volop geblust worden, vooral in het westelijk deel van het natuurgebied. In het oosten is de brandweer alert om opleien van het vuur te voorkomen. Omdat het een veengebied is, kan de brand ondergrond smeulen en weer naar boven komen. De boerenorganisatie LTO praat toch verder met het kabinet over de stikstofplannen nadat het toezeggingen heeft gekregen. Wat er concreet gezegd is, blijft nog onduidelijk, maar de organisatie zegt dat het gesprek constructief, scherp en indringend was. En dat de bewindslieden hebben toegezegd dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. De uitstoot van die stikstof moet flink omlaag en onder andere boeren gaan daar veel van merken en voeren recent acties tegen de plannen. Samen met onder andere Canada, Italië, Frankrijk en Duitsland noemt Nederland de beslissing van Israël om biedingen voor projectontwikkelaars te openen voor een omstreden bouwproject op de westelijke Jordaan-oever onacceptabel. Daar moeten 3400 woningen komen voor kolonisten in het door Israël bezette gebied. In een gezamenlijke verklaring zeggen de landen dat dit een ondermijning is van de twee-staten-oplossing en het de continuïteit van de Palestijnse gebieden zal schaden. En dan nog het weer. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Overdag vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Colombia heeft de regering de noodtoestand afgekondigd in 15 departementen na de aardbeving vorige week die al ruim 300 mensen het leven heeft gekost. Ook zijn er nog 260 vermisten.

België is de natuurbrand in de Hoge Venen onder controle en er is geen gevaar meer dat het vuur zich nog verder uitbreidt omdat de brand omsingeld is door de brandweer. De vlammen zijn nog niet overal uit en de komende dagen zal er nog volop geblust worden, vooral in het westelijk deel van het natuurgebied. In het oosten is de brandweer alert om opleien van het vuur te voorkomen. Omdat het een veengebied is, kan de brand ondergronds smeulen en weer naar boven komen. De boerenorganisatie LTO praat toch verder met het kabinet over de stikstofplannen nadat het toezeggingen heeft gekregen. Wat er concreet gezegd is, blijft nog onduidelijk, maar de organisatie zegt dat het gesprek constructief, scherp en indringend was. En dat de bewindslieden hebben toegezegd dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. De uitstoot van die stikstof moet flink omlaag en onder andere boeren gaan daar veel van merken en voeren recent acties tegen de plannen. Samen met onder andere Canada, Italië, Frankrijk en Duitsland noemt Nederland de beslissing van Israël om biedingen voor projectontwikkelaars te openen voor een omstreden bouwproject op de westelijke Jordaan-oever onacceptabel. Daar moeten 3400 woningen komen voor kolonisten in het door Israël bezette gebied. In een gezamenlijke verklaring zeggen de landen dat dit een ondermijning is van de twee-staten-oplossing en het de continuïteit van de Palestijnse gebieden zal schaden. En dan nog het weer. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Overdag vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het radio nieuws.

she's around, I just feel so good. So good.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Colombia heeft de regering de noodtoestand afgekondigd in 15 departementen na de aardbeving vorige week die al ruim 300 mensen het leven heeft gekost. Ook zijn er nog 260 vermisten en raakten meer dan 4500 mensen gewond. Met het uitroepen van de noodtoestand kan de regering sneller geld vrijmaken voor noodhulp en wederopbouw. Bijna 31.000 huizen zijn door de beving verwoest en de kosten voor het herbouwen worden geschat op meer dan 11 miljard euro. In België is de natuurbrand in de Hoge Venen onder controle en er is geen gevaar meer dat het vuur zich nog verder uitbreidt omdat de brand omsingeld is door de brandweer. De vlammen zijn nog niet overal uit en de komende dagen zal er nog volop geblust worden, vooral in het westelijk deel van het natuurgebied. In het oosten is de brandweer alert om opleien van het vuur te voorkomen. Omdat het een veengebied is, kan de brand ondergrond smeulen en weer naar boven komen. De boerenorganisatie LTO praat toch verder met het kabinet over de stikstofplannen nadat het toezeggingen heeft gekregen. Wat er concreet gezegd is, blijft nog onduidelijk, maar de organisatie zegt dat het gesprek constructief, scherp en indringend was. En dat de bewindslieden hebben toegezegd dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. De uitstoot van die stikstof moet flink omlaag en onder andere boeren gaan daar veel van merken en voerden recent acties tegen de plannen. Samen met onder andere Canada.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Colombia heeft de regering de noodtoestand afgekondigd in 15 departementen na de aardbeving vorige week die al ruim 300 mensen het leven heeft gekost. Ook zijn er nog 260 vermisten en raakten meer dan 4500 mensen gewond. Met het uitroepen van de noodtoestand kan de regering sneller geld vrijmaken voor noodhulp en wederopbouw. Bijna 31.000 huizen zijn door de beving verwoest en de kosten voor het herbouwen worden geschat op meer dan 11 miljard euro. In België is de natuurbrand in de Hoge Venen onder controle en er is geen gevaar meer dat het vuur zich nog verder uitbreidt omdat de brand omsingeld is door de brandweer. De vlammen zijn nog niet overal uit en de komende dagen zal er nog volop geblust worden, vooral in het westelijk deel van het natuurgebied. In het oosten is de brandweer alert om opleien van het vuur te voorkomen. Omdat het een veengebied is, kan de brand ondergronds smeulen en weer naar boven komen. De boerenorganisatie LTO praat toch verder met het kabinet over de stikstofplannen nadat het toezeggingen heeft gekregen. Wat er concreet gezegd is, blijft nog onduidelijk, maar de organisatie zegt dat het gesprek constructief, scherp en indringend was. En dat de bewindslieden hebben toegezegd dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. De uitstoot van die stikstof moet flink omlaag en onder andere boeren gaan daar veel van merken en voeren recent acties tegen de plannen. Samen met onder andere Canada, Italië, Frankrijk en Duitsland noemt Nederland de beslissing van Israël om biedingen voor projectontwikkelaars te openen voor een omstreden bouwproject op de westelijke Jordaan-oever onacceptabel. Daar moeten 3400 woningen komen voor kolonisten in het door Israël bezette gebied. In een gezamenlijke verklaring zeggen de landen dat dit een ondermijning is van de twee-staten-oplossing en het de continuïteit van de Palestijnse gebieden zal schaden. En dan nog het weer. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Overdag vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het radio.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In Sittard heeft de politie een man in zijn been geschoten, recht voor het politiebureau aan het Stationsplein. De 34-jarige verdachte uit Nijmegen is ter plekke behandeld, aangehouden en naar een ziekenhuis gebracht. Aanleiding voor het schietincident was een melding over een verdachte situatie vlakbij het politiebureau in Sittard. Verdere informatie is nog niet bekend. De Rijksrecherche stelt een onderzoek in naar de toedracht. In de Verenigde Staten is een 35-jarige vrouw aangeklaagd voor het beramen van een aanslag op het parlementsgebouw in Albany, de hoofdstad van de Amerikaanse staat New York. Ze had trouw gezworen aan de terreurgroep Islamitische Staat. Ze is eergisteren opgepakt door undercover-agenten van de FBI, van wie ze explosieven wilde kopen. Bij een bouwmarkt had ze al spullen gekocht om een bom mee te maken. Op sociale media had ze de aanslagen van 11 september 2001 geprezen. Het is nog niet bekend wanneer ze voor de rechter moet komen. De VS voeren de druk op Cuba verder op. Behalve strenge economische sancties komt daar nu extra handhaving van wetten bij. Voor 9 Cubaanse staatsbedrijven in de metaal- en bouwsector wordt het verboden om nog samen te werken met Amerikanen. Eerder dit jaar legden de Verenigde Staten het Caribische land al een olieblokkade op. De Amerikanen willen op Cuba graag een wisseling van de macht, nadat ze president Maduro ook al hadden afgezet en ontvoerd naar de VS. Een Zwitserse toerist moet op het Indonesische eiland Bali een jaar de cel in wegens het bespotten van een hindoe-ritueel. Het gaat om de dag van de stilte, waarbij iedereen stil thuis moet blijven, ook niet-gelovige bezoekers. Die dag wordt het internet afgeschakeld en ligt ook het vliegverkeer stil. De Zwitser ging naar buiten en plaatste op Instagram een filmpje met schuttingtaal. Hij werd meteen opgepakt. In Indonesië gelden strenge regels tegen het beledigen van religieuze gebruiken. Het weer. Er vallen flinke buien met tussendoor slechts heel af en toe wat zon bij een matige noordwestenwind. De maxima schommelen rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.

Net zo'n beetje op de valreep van 1999. Blue en Dada D van Eiffel 65. Vijf weken in de hoogste regionen van de hitparade. Ja, dat was net op de valreep van het millennium, hè? Weet je dat nog? Toen hadden we paniek, hè? Van, oh jee, de computers die stoppen ermee. Alles gaat de mist in en zo. Nou, dat viel achteraf best mee. Maar goed, in elk geval, dit was een hitje net voor het millennium, hè? Ja. Goed, goedemorgen. Het is vrijdag. We zijn 21 augustus. Ja, de Waalse rechtbank heeft de 49-jarige Gregory Lenossi veroordeeld tot een gevangenisstraf van 17 jaar... voor poging tot moord op zijn buurman. De zaak maakte veel los in Wallonië, in België. Lenossi verdenkt zijn buurman ervan het zoontje van zijn vriendin seksueel te hebben misbruikt. Ja, Lenossi moest na de uitspraak door verschillende politieagenten uit de zaal worden verwijderd, omdat hij aan het schelden en het schreeuwen was. Ja, de aanhangers van Lenossi die protesteerden bij de rechtbank. Buurman Mark P. werd in 2020 veroordeeld voor het aanranden van een 5-jarige jongen. Hij kreeg toen 37 maanden voorwaardelijke zelfstraf met psychologische begeleiding en een contactverbod met minderjarigen. Ja, volgens de verdachte vertelde zijn 6-jarige stiefzoon rare verhalen waaruit hij opmaakte dat het jongetje misbruikt was door de buurman. Ja, volgens de Belgische media zou Lenossi daarna naar de politie zijn gestapt, maar vond hij de reactie niet snel genoeg. Want andere media, kranten, op internet, ja, zou de zaak zijn geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. Ja, vervolgens nodigde Lenossi zijn buurman bij hem uit. De man beweerde dat P. eenmaal binnen de beschuldigingen van het misbruik heeft toegegeven op beelden. En dat werd ook gefilmd. En daar is ook te zien hoe het slachtoffer op de grond ligt met bloed om zich heen. En door Lenossi wordt geslagen. Blijf van de kinderen af, zo roept hij op de beelden tegen zijn buurman. Nou ja, verder werden toen de hulpdiensten ingeschakeld. En toen werd P. later gevonden, bewusteloos in een plas bloed. Ja, de Belgische media die schrijft dat hij sindsdien in een semi-vegetatieve toestand verkeert. De man kan niet meer communiceren, zichzelf eten geven of zelfstandig bewegen. Ja, dat heeft wat losgemaakt daar in Wallonië, hoor. Ja. Ja, het Nieuwsblad schrijft ook dat er nog een klacht liep tegen P. in Wallonië van een andere vader in de staat. Zijn dochter zou ook nog een keer door P. misbruikt zijn. De man zou een speelruimte hebben ingericht in huis waar kinderen uit de buurt konden komen spelen. En op zijn telefoon zijn regisseurs seksueel getinte foto's aangetroffen van het meisje. Ja, dus het is nogal een zaak, zeg, daar, wat daar momenteel speelt, hè. Ja, hij heeft in elk geval 17 jaar gekregen, de Belg, voor moordpogingen op de buurman die zijn stiefzoon zou hebben misbruikt. Ja. Oh, oh, oh, wat een ellende allemaal, hè. Ja, voor de wekker wakker. Het is vrijdag. Het is bijna weekend, hè.

0: Elke morgen opgewekt uit bed.
1: Zo is het maar net, ook op deze vrijdag. We kijken even naar het nieuws vandaag. Ja, niet alleen de Nederlandse Formule 1-fans die vinden het jammer dat Zandvoort na dit weekend van de kalender verdwijnt. Ook onder de coureurs overheerst teleurstelling over het laatste raceweekend in de Noord-Hollandse duinen. Naast de contractverlenging van Max Verstappen was het naderende afscheid van Zandvoort donderdag het belangrijkste gespreksonderwerp. Ja, de coureurs die noemen vooral het ouderwetse karakter van de baan erg uitdagend. De kombochten bijvoorbeeld en een unieke sfeer op de tribunes. Ja, Max Verstappen vindt dat de Formule 1 een bijzondere plek kwijtraakt. De viervoudige wereldkampioen noemt Zandvoort een van de beste circuits op de kalender. Het is echt ouderwets racen, zo zegt hij. Sommige banen waarop we tegenwoordig rijden, ik ga geen namen noemen, die missen karakter. Ja, Lando Norris is het helemaal eens met Verstappen. Hoewel de meeste fans er zijn voor één coureur, is het altijd een leuk evenement, zo zegt hij. Er is veel passie en dat is wat je wilt. Ik ga liever naar kleinere races waar de fans enthousiaster zijn dan een evenement beter is dan naar een andere locatie waar het allemaal minder is. Ja. Volgens Max Verstappen staat zijn oordeel los van het feit dat Zandvoort zijn thuisrace is. Hij zegt ook: als ik niet een Nederlander was geweest, had ik dit een fantastisch circuit gevonden. Dat het mijn thuisrace is, maakt het voor mij wel extra bijzonder. Ja, het is echt klaar, hè. Dit weekend er één keer Zandvoort en dan wordt daar niet meer geraced, hè. Ja. Is ook misschien wel beter voor het milieu. Maar goed, daar gaan we het niet over hebben vandaag. Ja, een natuurbrand in België, in de Hoge Venne, is grotendeels geblust. Die sinds vrijdag al aan het woeden is. Dat melden lokale autoriteiten. Als de weersomstandigheden hetzelfde blijven, dan zal de brand zich ook niet meer opwakkeren of verspreiden. Zo heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. De situatie is onder controle. Ja, maar de brand is inmiddels zo'n 3000 hectare natuurgebied in België afgebrand. Zijn gebied dat ongeveer net zo groot is als Vlieland. Ja, een grote storm heeft ook het blussen vorige week wat geholpen. Ja, volgens het Franstalige medium viel er in enkele minuten maar schatting 150 miljoen liter regen op het getroffen gebied. En dat is meer regen dan in 6 dagen daarvoor. Ja, ook was er hulp van andere landen. Nederlanders, Duitsers, Nooren en Zweedse blushelikopters. Die hebben ook geholpen in België om de brand te blussen in het natuurgebied. Hè? Wat wel jammer is natuurlijk, hè? De Belgische Hoge Venne. Ja. Goed, vandaag het weerbericht. Er komen vooral buien in het begin voor in de kustgebieden. Landinwaarts is het nog een tijdje droog. De buien die gaan zich uitbreiden over vrijwel het hele land. Lokaal is er zelfs onweer mogelijk. Dat was gisteren ook het geval. Hè? Gisteravond eventjes, zo'n beetje rond de 6:00. Bam, daar was het. Rond het Van Vliethuis. We hebben te maken met een matige noordwestenwind. Het wordt ongeveer 18 tot 21 graden. Morgen, komend weekend, dan is er weer regen. En later krijgen we de droge periode weer de overhand. Het wordt morgen wat kouder, rond de 20 graden, maar nog wel lekker toeven. En 18 graden aan de kust, hè. Ja. Goed, voor de wekker wakker, het is vrijdag. Nog even doorbijten, hè. En dan is het echt weekend.

Teun en Toon, die missen we nog. Maar het was August van Engelen. En blijf eeuwig bij me. Het is de dagtopper van deze vrijdag. De 21ste augustus. We kijken even naar het nieuws vandaag. Ja, Roemeense F-16's hebben in de Zwarte Zee een zeedroon vernietigd. De president die wijst net als de voorzitter van de Europese Commissie van der Leyen met de vinger naar Rusland. Ze spreekt van een hybride oorlogsvoering. De drone werd ontdekt in de buurt van het Neptune Deep project. De Roemenen bouwen eraan een installatie om vanaf volgend jaar gas te kunnen oppompen. Dat vergt een investering van 4 miljard euro en maakt Roemenië en andere Europese landen minder van Rusland afhankelijk. Ja, volgens Roemenië was de drone geladen met explosieven en vormde die een gevaar voor de honderden werklieden die daar aan het werk waren. Ja, en om te voorkomen dat ouders met schoolgaande kinderen veel extra reistijd kwijt zijn door wegwerkzaamheden, worden in Midden-Delftland gratis elektrische bakfietsen beschikbaar gesteld. Kijk, er is zelfs gekeken naar een boot, een huifkar of een golfkarretje als alternatief. Maar nee, de bakfiets die kwam als beste uit de bus. Ja, tot in 2029, dus nog 3 jaar, wordt er gewerkt aan de N468. Dat is de provinciale weg van 7 kilometer die over een dijk door Midden-Delftland loopt. Ja, golfweg tussen Maasland en Schipluiden. Ja, de hele weg gaat op de schop. Het wegdek moet steviger gemaakt worden. De dijk wordt verhoogd. Ondergrondse kabels en leidingen die worden eventueel vervangen of gecontroleerd. Ja, en voor de bewoners van het gebied is dat erg lastig, omdat de N468 de enige hoofdweg door het gebied is. En de elektrische bakfietsen zijn een goede oplossing, zo zeggen de woordvoerders. Ja, ze worden beschikbaar gesteld aan gezinnen die anders flink zouden moeten omrijden. Ze kunnen zich ervoor inschrijven en dat scheelt ze veel tijd met de kinderen naar school en naar de sport brengen. Ja, eigenlijk zou zoiets in elke plaats moeten, hè? Dat in plaats van met de auto, dat je dan een bakfiets krijgt om van A naar B te kunnen. Dat scheelt een hoop benzine ten eerste. Ten tweede, het is beter voor het milieu. En het is minder druk op de weg. Ja, dat zou wel een oplossing zijn, denk ik hoor. Gewoon iedereen een gratis bakfiets. Ik zou er ook wel eentje willen hoor, een bakfietsje. Hè? Ja. En af en toe eventjes stoppen, eventjes lekker in die bakfiets liggen. Hè? Even relaxen en zo, hè. Goedemorgen voor de wekker wakker. Melvin Martin is onderweg met Move Closer.

0: Mars, hoorde je met On My Soul bij Voor de Wekker Wakker op deze 21ste augustus. Ja, op deze dag trouwens, in 1982, staat er een liedje van André van Duin op de bovenste plaats in de top 40. 4 weken lang, ja, scoort hij in Nederland, België en er is zelfs een Duitse versie. Ja. Dat doen we niet hoor, die Duitse versie. We pakken het bij de Nederlandse. Als je huilt... 1982.
1: Als je meisje je een brief schrijft,

naar je vrouw kijkt.

konijnen. Schiet er terug. Als je je snijdt.

0: Als je klaar bent in het bad, dan kunnen wij er ook een keer in, ja?
1: Ja, rustig, rustig. Een mens mag niet eens meer...

Op vrijdag net eventjes wat mineriertjes van Elvis Presley, hè. De Elvis Presley vrijdag wordt die ook wel genoemd, hè. Moody Blue, mocht je nog een leuk liedje weten van Elvis Presley, mag je dat doorgeven voor de wekker wakker. Apenstaartje gmail.com, hè. Ja, op deze dag in 1816, Nederland voert het metriek stelsel in van maten en gewichten. Daarin is bijvoorbeeld vastgelegd dat een kilo 1000 gram is en een meter 100 centimeter. Ja, hetzelfde jaar zou Nederland ook het decimale muntstelsel invoeren. Dat gebeurt trouwens ook in meerdere landen, in België ook en ook in Duitsland. Er komt in Nederland een zilveren gulden die verdeeld is in 100 centen in plaats van, ja, 20 stuivers. Ja, heel veel mensen denken nu abracadabra van wat is een stuiver, jongens. Ja, dat was vroeger was het 5 cent, hè? Ja. En de gulden, dat was 100 cent. Ja, ik heb er nog mee afgerekend, joh. Zo prehistorisch ben ik wel. Ja, en in 1841, John Hampton uit New Orleans krijgt patent op de jaloezieën. Beter bekend onder de naam Luxaflex. In 1841 al. En in Detroit wordt de autofabriek Cadillac opgericht. Ja, het merk is vernoemd naar de 18e-eeuwse stichter van de stad. De Fransman Antoine de la Motte, Sieur de Cadillac. Ja, mooie namen hebben ze er allemaal, hè. Ja. En de Mona Lisa die wordt gestolen in 1911 uit het Louvre in Parijs. In december 1913 wordt het wereldberoemde schilderij van Leonardo da Vinci in Florence onbeschadigd teruggevonden. In verband met de zaak wordt een kunstenaar uit die stad in 1911, Vincenzo Perugia, aangehouden. Hij had de Mona Lisa thuis staan en hij wilde hem verkopen aan een antiekhandelaar. Ja, maar hij is gelukkig weer terug, hè? Ja, de Mona Lisa. Goed, voor de wekker wakker. Straks nog even wat laatste nieuwsberichten. Maar ja, ik hoorde dit liedje gisteren op de radio. Ik hoorde hem vanmorgen vroeg. Ik hoorde hem gisteravond laat. Ja, ik kan het niet laten. Ik vind het zo'n lekker nummer.

Ismael Ultra en Hugel met Moving to the Sun. Voor de wekker wakker. Ja, Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en ook Canada hebben Israël op de vingers getikt in verband met het openstellen van biedingen voor een bouwproject ten oosten van Jeruzalem. Het zogeheten E1-project maakte een toekomstige staat voor de Palestijnen vrijwel onmogelijk. Ja, Israël wil beginnen met de bouw van 1200 huizen, een derde van het totaal. En daarmee zou de Westoever in tweeën worden gesneden. Het project werd al in de jaren 90 gelanceerd, maar er was veel kritiek. Het was op de lange baan geschoven. En nu willen ze toch weer de boel in gang gaan zetten. Ja, Israël. En Anna Vares is gestopt met het drinken van alcohol. 49-jarige actrice die vertelt in haar podcast Dear Chelsea dat de beslissing haar meerdere positieve veranderingen heeft gebracht. Ja, en het blijkt dat er voor mij absoluut een verband bestaat tussen drinken en depressie, zo zegt ze. Ik moest een stap terug doen om mezelf niet langer te saboteren. Wanneer ze precies is gestopt met alcohol, dat heeft de actrice niet verteld. Ja, we kennen haar natuurlijk uit films, hè, Scary Movie, The House Bunny onder andere. En voor zover bekend sprak ze niet eerder publiekelijk over haar alcoholgebruik. En als laatste, in de Amerikaanse staat Alaska is een vliegtuig neergestort. Er zaten 8 mensen in. Zo meldt de overheidsorganisatie, die zich onder meer bezig hield met de veiligheid van het luchtverkeer. Ja, het vliegtuig was onderweg naar de grootste stad van Alaska. Naar Cape Newham in het dunbevolkte westen. Daar wilden ze ook heen. En bij de aanloop naar de landing zou het toestel zijn neergestort. Het is nog niet bekend hoe dat kon. Ja, aan boord waren 2 piloten en 6 passagiers. Het is ook onbekend wie dat zijn en wat hun lot was. Ja, het vliegveld van Cape Newham is niet meer dan een start- en landingsbaan. En alleen in gebruik door het Amerikaanse leger. Ja, sinds de jaren 50 is bij Cape Newham een radarstation gevestigd van het Amerikaanse leger. Tijdens de Koude Oorlog was deze bedoeld om dreiging vanuit de Sovjet-Unie op tijd te kunnen waarnemen. Ja, nu is er dus een vliegtuigje neergestort. Nou ja, meer nieuws volgt uiteraard gewoon vandaag via de bekende nieuwsmedia.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radio nieuws. In Sittard heeft de politie een man in zijn been geschoten recht voor het politiebureau aan het Stationsplein. De 34-jarige verdachte uit Nijmegen is ter plekke behandeld, aangehouden en naar een ziekenhuis gebracht. Aanleiding voor het schietincident was een melding over een verdachte situatie vlakbij het politiebureau in Sittard. Verdere informatie is nog niet bekend. De Rijksrecherche stelt een onderzoek in naar de toedracht. In de Verenigde Staten is een 35-jarige vrouw aangeklaagd voor het beramen van een aanslag op het parlementsgebouw in Albany, de hoofdstad van de Amerikaanse staat New York. Ze had trouw gezworen aan de terreurgroep Islamitische Staat. Ze is eergisteren opgepakt door undercover-agenten van de FBI, van wie ze explosieven wilde kopen. Bij een bouwmarkt had ze al spullen gekocht om een bom mee te maken. Op sociale media had ze de aanslagen van 11 september 2001 geprezen. Het is nog niet bekend wanneer ze voor de rechter moet komen. De VS voeren de druk op Cuba verder op. Behalve strenge economische sancties komt daar nu extra handhaving van wetten bij. Voor 9 Cubaanse staatsbedrijven in de metaal- en bouwsector wordt het verboden om nog samen te werken met Amerikanen. Eerder dit jaar legden de Verenigde Staten het Caribische land al een olieblokkade op. De Amerikanen willen op Cuba graag een wisseling van de macht, nadat ze president Maduro ook al hadden afgezet en ontvoerd naar de VS. Een Zwitserse toerist moet op het Indonesische eiland Bali een jaar de cel in wegens het bespotten van een hindoe-ritueel. Het gaat om de dag van de stilte, waarbij iedereen stil thuis moet blijven, ook niet-gelovige bezoekers. Die dag wordt het internet afgeschakeld en ligt ook het vliegverkeer stil. De Zwitser ging naar buiten en plaatste op Instagram een filmpje met schuttingtaal. Hij werd meteen opgepakt. In Indonesië gelden strenge regels tegen het beledigen van religieuze gebruiken. Het weer. Er vallen flinke buien met tussendoor slechts heel af en toe wat zon bij een matige noordwestenwind. De maxima schommelen rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.

Goedemorgen, het tweede uur van Voor de Wekker Wakker, hier de highway. Wat een heerlijke dag. En zondag gaan we nog een keer draaien, want slecht zondagliedje, hè? Ja. Goed, welkom bij dit ochtend Radio Feuilleton. Ja, straks natuurlijk even de files in de regio. We hebben het weerbericht. We kijken even naar het nieuws, want er is weer veel gebeurd. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren.

night to everyone.

Dag, Elversdag. Jorde, there goes my everything. Straks komt er nog een liedje vanaf voorbij, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker, even kijken naar de files. De A27 is het druk, Breda, Gorinchem. Daar is een industriegebied bij aanvullingen voor zware vrachtauto's gesloten. Dat zorgt voor wat opstoppingen. Gorinchem, Breda, daar is het dus dicht, dus hou daar rekening mee. De N3, Dordrecht, Papendrecht, daar wordt aan de weg gewerkt. En ook Ommehol, Hogeveen is erg druk. Zwolle en Meloord, daar is een waarschuwing. De verwachte eindtijd dat daar aan de weg gewerkt wordt is 6 september van dit jaar. Dus dat duurt nog eventjes voordat het klaar is. Dat betekent tot die tijd is er in elk geval een afsluiting. Dus dan moet je omrijden en volg de borden. Of natuurlijk via de bekende apps die je kunt downloaden. En dan vertellen ze jou hoe je moet gaan rijden. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag vrijdag. Het is bijna weekend. Ik kreeg een leuk bericht binnen dat Sam Smith op het nieuwe album Hazel Eyes vooral over de relatie zingt met haar verloofde Christian Cohen. Ja, het is voor het eerst dat de artiest nummers schrijft over wederzijdse liefde en die ook daadwerkelijk voelt. Ja, ze zegt: het is de eerste keer dat ik echt wederkerige liefde meemaak. Zo vertelt ze: als ik er nu over zing, dan voelt het dieper en hierdoor zing ik er amper over, omdat ik het niet echt voelde. Maar nu voel ik het. Ja, nou ja, goed. Sam Smith, ze heeft ook een leuk album. Dat album dat heet natuurlijk Hazel Eyes. Het komt van de film Hazel Eyes. En ik heb het nummer geluisterd. Ja, ik moet je zeggen, ik vind het wel een lekker nummer.

je voelt de passie van de muziek van Sam Smith. Hij is verliefd, heeft een album gemaakt die echt uit zijn hart komt, zo zegt hij. En het album is via de bekende aanbieders beschikbaar, hè? Ja, Sam Smith, je hoorde de twee nummers van achter elkaar. Dit was Moondance trouwens. Voor u wekker wakker, het is vandaag vrijdag. We zijn 21 augustus, nog eventjes doorzetten. En dan is het voor je het weet zaterdag en zondag. En hebben we weer lekker 2 dagen vrij, hè? Of zijn het er 4 of 6? Nou ja, maakt niet uit. Als je maar plezier hebt. Dit is DJ Jesse Jeff en de French Prince. En boom, boom, shake the room.

0: Dit is het Regio Nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. De gemeente Loon op Zand komt met maatregelen om lokale woningbouwprojecten te helpen met de gevolgen van het overvolle stroomnet. Projecten staan door het overvolle stroomnet noodgedwongen op een wachtlijst. De gemeente wil daarom lokale woonbouwprojecten die binnen 10 jaar gerealiseerd kunnen worden, voorrang geven op die wachtlijst. Tot 4 september kunnen projecten hiervoor aangemeld worden. In Nederland is het aantal fietsongelukken de afgelopen jaren flink gestegen. Dat blijkt uit onderzoek van Independer. Ook in de Langstraat is een stijging van incidenten te zien ten opzichte van 6 jaar geleden. In de gemeente Waalwijk, Loon op Zand en Dongen steeg het aantal fietsongelukken. In de gemeente Heusden daalde het lichtjes. In Drunen barst vandaag het feest los tijdens het Langstraat Zomerfeest. Van vrijdag tot met zondag is het volle bakfeest op het Raadhuisplein. Op vrijdag en zaterdag bestaat de line-up uit grote artiesten zoals Tino Martin, La Fuente en Emma Heesters. Op zondag wordt het Raadhuisplein omgetoverd tot een kinderspeelparadijs. Het deelnemersveld van de ZLM Tour is bekendgemaakt. Italiaans kampioen Jonathan Milan wordt een van de blikvangers die zondag 6 september door Waalwijk en Heusden raced. Ook Danny van Poppel, Taco van der Hoorn, Niels Eekhoff en Eduardo Affini doen dit jaar mee. De etappe in Waalwijk en Heusden is de slotetappe van de ZLM Tour. De finish is bij het Mandenmakersstadion. Tot zover het Regio Nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Voor de wekker wakker.
2: Langstraat FM. Elke werkdag, maar ook in het weekend. Erik van Vliet.

0: 2011 was dit een gigantische wereldhit van Alexis Jordan, Amerikaanse pop- en dancezangeres. Ja, ze had 10 weken lang onafgebroken op de eerste plaats gestaan met dit nummer, hè? Ja, voor de wekker wakker. Goed, even kijken naar het nieuws vandaag. In Amsterdam staat een vrouw terecht voor het doodsteken van een man. En op meerdere plekken in Nederland zijn er fietstochten om aan te vragen voor veiligheid op straat. En Max Verstappen die begint aan het laatste raceweekend in Zandvoort. En daarna is het ook in Zandvoort helemaal gebeurd met het racen. Ja, het weer vandaag. Er zijn wat buitjes die over het land trekken. Soms ook met onweer. Er is ook wat ruimte voor de zon. Het wordt vandaag tussen de 19 en de 21 graden.
1: De dagtopper. Blijf voor je.

Stevie Wonder, and I just called to say I love you. Ja, ik zag gisteren op tv zag ik iets. Ik denk van, begint dat nou al, joh? En ik zat al gelijk hier in het grote Van Vliethuis te roepen. Jongens, moeten we de kerstboom niet alvast naar beneden halen? Want de magische kerstshows die bij een bekend tuincentrum in Nederland, die worden al opgebouwd. Ja. En ja, het zijn natuurlijk de grootste en de bekendste kerstmarkten van Europa. Iedereen gaat naar die tuincentrums toe om die kerstmarkt te bekijken en dingetjes te kopen natuurlijk. Ja, kerstmis ligt nog eventjes voor ons, want het duurt nog eventjes. Maar goed, men is al bezig met de opbouw van de spectaculaire winterwerelden achter de schermen. En al sinds de zomer is het opbouwen van die kerstmarkten in die bekende tuincentra's al in volle gang. Ja, de eerste grote vestigingen die openen hun deuren met al die kerstmarkten voor het publiek vanaf eind september. Dus eind september gaat het beginnen. Dus ja, we zitten nu nog in augustus. Nou ja, nog een maandje. En dan eind september, over precies een maand, dan gaat het beginnen in die bekende tuincentrums. Die kerstmarkten. Ja, ik moet je zeggen, wij hebben hier in het Van Vliethuis ook altijd een kerstboom. En die staat dan zo'n beetje in oktober, november. Dan komt hij hier al naar beneden. En dan wordt hij al opgezet. Ja, en van de redactie zeiden ze gisteren ook van, nou, voor deze ene keer mag je een kerstplaatje draaien. Nou, hierbij. Ja, het is toch de Elvisdag, hè, toch? Ja.

0: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-09-51 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Bij het Groningse dorp Rottum bij Uithuizen is vannacht een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Volgens het KNMI is het de zwaarste beving sinds maart. Lang geleden werd in dat gebied veel gas uit de grond gehaald. In de laatste 40 jaar werden ruim 2000 bevingen geregistreerd met een kracht van onder de 2. Zwaardere bevingen, zoals deze van 2,8, zijn zeldzaam. Op een Hollywood filmset in Kroatië is een Oekraïense duiker opgepakt in verband met explosies bij de twee Nord Stream gaspijpleidingen. De filmopnamen gaan toevalligerwijs over die aanslagen uit 2022. De aanslagen in september 4 jaar geleden veroorzaakten veel schade aan de belangrijke gaspijpleidingen. Tot 2022 werd via de Nord Stream 1 Russisch gas voor heel Europa naar Duitsland vervoerd. Nord Stream 2 is nooit in gebruik gesteld. De verdachte werd in de plaats Pula aangehouden. Er werd al 2 jaar naar hem gezocht. In Alaska is een vliegtuig neergestort. Het was onderweg van Anchorage naar Cape Newenham in het dunbevolkte westen met 8 inzittenden. Het is niet bekend of ze het ongeluk hebben overleefd. Vlak voor de landing kwam het toestel in de problemen. Het kleine vliegveld van Cape Newenham wordt alleen gebruikt door het Amerikaanse leger. Sinds de jaren 50 staat daar een radarstation bedoeld om tijdens de Koude Oorlog dreigingen vanuit de Sovjet-Unie te kunnen waarnemen. Bestaande koopwoningen stijgen minder snel in prijs. Ten opzichte van vorig jaar was de prijs van een koopwoning 3,9% hoger. In juni was dat nog 4,1%. De oorzaak is volgens het CBS dat er veel voormalige huurwoningen in de verkoop komen. En dat kopers minder vaak boven de vraagprijs bieden. De gemiddelde transactieprijs van een bestaande woning steeg voor het eerst naar ruim €500.000. Het weer. Er vallen flinke buien met tussendoor slechts heel af en toe wat zon bij een matige noordwestenwind. De maxima schommelen rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.

0: nieuwe dag.
1: Wakker worden met Erik van Vliet.
2: Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.

een beetje buikpijn hebt, dan moet je natuurlijk deze muziek opzetten. Remy Ferdinand, New Vote, halleluja. Goed, voor de wekker wakker, het is vandaag vrijdag 21 augustus inmiddels alweer.

moeten niet, hè. Mag, hè. Je mag je bed uit, hè. Want moeten is dwang, zeggen ze wel eens. Voor de wekker wakker, het nieuws vandaag. De actiegroep Dolomina houdt in meerdere Nederlandse gemeenten fietstochten om aandacht te vragen voor veiligheid op straat. En in de rechtbank in Amsterdam staat een 31-jarige vrouw terecht voor het doodsteken van een 77-jarige man in een woning aan de Lekstraat in Amsterdam-Zuid. Alicia C. is aangeklaagd voor moord. En Max Verstappen begint aan het laatste raceweekend in Zandvoort bij de Dutch Grand Prix. Om 12:30 is de enige vrije training, waarna om 16:30 de kwalificatie van de sprintrace voor zaterdag gaat volgen. En op de wereldkampioenschappen hockey voor vrouwen en mannen die in Amstelveen en het Belgische Waver worden gespeeld, spelen de Nederlandse vrouwen in de tweede ronde tegen India. Dus het wordt een spannende wedstrijd. De wedstrijd begint om 6:10. En het Amerikaanse vliegtuig...

vliegdekschip de USS George Washington is vanuit Japan in het Midden-Oosten aangekomen om een ander schip af te lossen. De 5000 bemanningsleden van het vliegdekschip die zijn uitgeput, zo zeggen hun familieleden, na meer dan 240 dagen onafgebroken op zee. Kan ik me voorstellen. De Lincoln is inmiddels begonnen aan de terugreis naar San Diego. En het weer vandaag begint weer te regenen. In een aantal delen was het zelfs code geel gisteren. Ja, het was echt een waterhoosje, joh. Ik was gisteren ook nog even een wandelingetje maken. En ik moest eventjes schuilen, want jongens, wat een regen was er in één keer. Het kwam het pakken tegelijk naar beneden. Ja, er zijn ook allemaal foto's te vinden, vooral in Den Helder. Er was zelfs een waterhoos. Nou, die maak je ook niet veel mee. En ja, die was gisteren ook heel duidelijk te zien. Goed, voor de wekker wakker op deze vrijdag met Pink. Hier is...

Haal eens heel diep adem en luister naar dit verhaal. Probeer de energie die loskomt op te vangen. Ken je dat jongetje van vroeger nog? Die had energie voor 10. Hij wilde bij de radio en maakte zijn droom waar. Nu vele jaren later is hij elke dag op de radio. Die jongen is Erik van Vliet.

Dit is het Regio Nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. De gemeente Loon op Zand komt met maatregelen om lokale woningbouwprojecten te helpen met de gevolgen van het overvolle stroomnet. Projecten staan door het overvolle stroomnet noodgedwongen op een wachtlijst. De gemeente wil daarom lokale woonbouwprojecten die binnen 10 jaar gerealiseerd kunnen worden, voorrang geven op die wachtlijst. Tot 4 september kunnen projecten hiervoor aangemeld worden. In Nederland is het aantal fietsongelukken de afgelopen jaren flink gestegen. Dat blijkt uit onderzoek van Independer. Ook in de Langstraat is een stijging van incidenten te zien ten opzichte van 6 jaar geleden. In de gemeente Waalwijk, Loon op Zand en Dongen steeg het aantal fietsongelukken. In de gemeente Heusden daalde het lichtjes. In Drunen barst vandaag het feest los tijdens het Langstraat Zomerfeest. Van vrijdag tot met zondag is het volle bakfeest op het Raadhuisplein. Op vrijdag en zaterdag bestaat de line-up uit grote artiesten zoals Tino Martin, La Fuente en Emma Heesters. Op zondag wordt het Raadhuisplein omgetoverd tot een kinderspeelparadijs. Het deelnemersveld van de ZLM-tour is bekendgemaakt. Italiaans kampioen Jonathan Milan wordt een van de blikvangers die zondag 6 september door Waalwijk en Heusden raced. Ook Danny van Poppel, Taco van der Hoorn, Niels Eekhoff en Eduardo Affini doen dit jaar mee. De etappe in Waalwijk en Heusden is de slotetappe van de ZLM-tour. De finish is bij het Mandenmakersstadion. Tot zover het Regio Nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

Proest van Engelen. En blijf voor eeuwig bij me, is de dagtopper van vandaag. En vandaag is het een speciale dag. Het is vandaag vrijdag 21 augustus. Er is een aardbeving geweest in Groningen vanmorgen vroeg. Kracht van 2,8. Het epicentrum lag bij het dorp Sandeweer in de gemeente Het Hoge Land. Zo blijkt uit metingen, onder meer in de dorpen Uithuizen, Kantens, Rottum en Middelstum hebben inwoners laten weten dat ze de aardbeving hebben gevoeld. Ja.

0: Love, August.
1: En de jarigen van de dag zijn...
0: Ja, goed, eens even kijken wie er vandaag allemaal jarig zijn op deze 21ste augustus. Nou, het zijn er heel wat. En ook eentje die heb ik eventjes opgezocht, want ik wilde toch echt wel weten wie dit was. Vandaag is namelijk de geboortedag van Katie van Oostenhagen. En dan zeg je misschien, wie was dat? Nou, deze Katie van Oostenhagen is een van de grootste wielrensters aller tijden. En een absolute pionier van het Nederlandse vrouwenwielrennen. In de jaren 60 en 70 domineerde de Zeeuwse sportster de internationale wielerwereld op zowel de weg als de baan. Ze werd in haar carrière maar liefst 6-voudig wereldkampioen en 20-voudig Nederlands kampioen, hè? Dus was geen kleintje, hè? Nee, vandaag dus de geboortedag van Katie van Oostenhagen. Een beetje in memoriam houden, denk ik, vandaag. Glenn Hughes is vandaag ook geboren. Diana Snow. Tess Gerte is vandaag geboren in 1991. En het is vandaag de geboortedag van Alizé. Weet je dat nog? Alizé? Jawel, hè? Dat was deze.

Ja, kwam het bier maar uit de badkamerkraan. Hè. Daar kwamen we nooit meer onder de douche vandaan. Je hoorde Pascal Redeker voorbij komen bij Voor de Wekker Wakker. Geven het belangrijkste nieuws vandaag. Alle 8 inzittenden die neergestort zijn bij Alaska zijn omgekomen. Zo blijkt volgens de laatste berichten. En overal lopen jonge migranten rond. Een groot deel slaapt op straat. En dat gebeurt allemaal in Gotha. Ja. En een aardbeving is er gemeten vandaag in Groningen bij Zander. Weer 2.8. Ja, de dorpen in de omgeving die hadden er last van. En fietsers zijn niet meer welkom in het centrum van Como na een aanrijding met een burgemeester. Ja, in 29 straten van het historische centrum van Como mag vanaf september niet meer met de fiets worden gefietst. De maatregel leidt momenteel tot veel kritiek. Hè? Ja, dus milieuvriendelijk kun je daar niet meer doen. Want ja, je moet met de auto, je mag niet meer met de fietsen. Ja, vandaag nog even het weer. Er is ruimte voor de zon. We hebben een noordwestenwind. Het wordt 21 graden. De komende dagen, vooral komend weekend, dan trekken er ook weer wat buien over het land. En dan wordt het ook ongeveer 20 graden. Hè? Dus... Oh, het is weer klaar, hè? Ja, het is weer gebeurd. Dus, dag.

Het was hem weer voor de wekker wakker. Veel plezier bij Langstraat Lang Uit met Siem. Als ik het allemaal goed heb begrepen net via de app. Leuk programma van 10 tot 12. Ik spreek je morgen weer in de zaterdageditie. Graag tot dan.

0: Indian, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Bij het Groningse dorp Rottum bij Uithuizen is vannacht een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Volgens het KNMI is het de zwaarste beving sinds maart. Lang geleden werd in dat gebied veel gas uit de grond gehaald. In de laatste 40 jaar werden ruim 2000 bevingen geregistreerd met een kracht van onder de 2. Zwaardere bevingen, zoals deze van 2,8, zijn zeldzaam. Op een Hollywood-filmset in Kroatië is een Oekraïense duiker opgepakt in verband met explosies bij de twee Nord Stream gaspijpleidingen. De filmopnamen gaan toevalligerwijs over die aanslagen uit 2022. De aanslagen in september 4 jaar geleden veroorzaakten veel schade aan de belangrijke gaspijpleidingen. Tot 2022 werd via de Nord Stream 1 Russisch gas voor heel Europa naar Duitsland vervoerd. Nord Stream 2 is nooit in gebruik gesteld. De verdachte werd in de plaats Pula aangehouden. Er werd al 2 jaar naar hem gezocht. In Alaska is een vliegtuig neergestort. Het was onderweg van Anchorage naar Cape Newenham in het dunbevolkte westen met 8 inzittenden. Het is niet bekend of ze het ongeluk hebben overleefd. Vlak voor de landing kwam het toestel in de problemen. Het kleine vliegveld van Cape Newenham wordt alleen gebruikt door het Amerikaanse leger. Sinds de jaren 50 staat daar een radarstation bedoeld om tijdens de Koude Oorlog dreigingen vanuit de Sovjet-Unie te kunnen waarnemen. Bestaande koopwoningen stijgen minder snel in prijs. Ten opzichte van vorig jaar was de prijs van een koopwoning 3,9% hoger. In juni was dat nog 4,1%. De oorzaak is volgens het CBS dat er veel voormalige huurwoningen in de verkoop komen. En dat kopers minder vaak boven de vraagprijs bieden. De gemiddelde transactieprijs van een bestaande woning steeg voor het eerst naar ruim €500.000. Het weer. Er vallen flinke buien met tussendoor slechts heel af en toe wat zon bij een matige noordwestenwind. De maxima schommelen rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyphone herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyphone. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
6: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op Arslan.

0: Dit is het Regio Nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. De gemeente Loon op Zand komt met maatregelen om lokale woningbouwprojecten te helpen met de gevolgen van het overvolle stroomnet. Projecten staan door het overvolle stroomnet noodgedwongen op een wachtlijst. De gemeente wil daarom lokale woonbouwprojecten die binnen 10 jaar gerealiseerd kunnen worden, voorrang geven op die wachtlijst. Tot 4 september kunnen projecten hiervoor aangemeld worden. In Nederland is het aantal fietsongelukken de afgelopen jaren flink gestegen. Dat blijkt uit onderzoek van Independer. Ook in de Langstraat is een stijging van incidenten te zien ten opzichte van 6 jaar geleden. In de gemeente Waalwijk, Loon op Zand en Dongen steeg het aantal fietsongelukken. In de gemeente Heusden daalde het lichtjes. In Drunen barst vandaag het feest los tijdens het Langstraat Zomerfeest. Van vrijdag tot met zondag is het volle bakfeest op het Raadhuisplein. Op vrijdag en zaterdag bestaat de line-up uit grote artiesten zoals Tino Martin, La Fuente en Emma Heesters. Op zondag wordt het Raadhuisplein omgetoverd tot een kinderspeelparadijs. Het deelnemersveld van de ZLM Tour is bekendgemaakt. Italiaans kampioen Jonathan Milan wordt een van de blikvangers die zondag 6 september door Waalwijk en Heusden raced. Ook Danny van Poppel, Taco van der Hoorn, Niels Eekhoff en Eduardo Affini doen dit jaar mee. De etappe in Waalwijk en Heusden is de slotetappe van de ZLM Tour. De finish is bij het Mandenmakersstadion. Tot zover het Regio Nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb je een interview gemist? Kijk dan op onze website bij Uitzending Gemist op langstraatnieuws.nl. Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De politie heeft vannacht een woonwagenkamp doorzocht in het Brabantse Waalren. Naast arrestatieteams was ook de landelijke faciliteit ontmantelen aanwezig. Die wordt ingezet bij het opruimen van een drugslab. Of er verdovende middelen zijn gevonden is onduidelijk. In het verleden werden grondstoffen voor de productie van drugs gevonden op het woonwagenkamp. Na de inval bleven diverse agenten achter voor nader onderzoek. Het is onbekend of er arrestaties zijn verricht. Nederlanders zijn weer iets positiever over hun portemonnee. Door de oorlog in het Midden-Oosten stond dat flink onder druk. Maar sinds juni verbetert dat weer, zegt het CBS. Het gegeven is dikwijls een goede graadmeter of consumenten extra geld willen uitgeven of juist willen besparen. Consumenten vinden het nu gunstiger dan vorige maand om grote aankopen te doen. Dat zijn bijvoorbeeld meubels en elektronica. Het Amerikaanse vliegtuigschip USS Abraham Lincoln is na 9 maanden van het Midden-Oosten onderweg naar de thuisbasis San Diego. Aanvankelijk zou de missie in mei al eindigen, maar die werd verlengd vanwege de oorlog in Iran. Veel van de 5000 militairen aan boord hadden geklaagd over vermoeidheid en mentale problemen. De thuisreis naar Californië duurt een paar weken. Inmiddels is in het Midden-Oosten een ander vliegtuigschip aangekomen om de missie over te nemen. De oudste nog levende persoon ter wereld wordt vandaag 117. De Britse Ethel Caterham werd 5 jaar voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog geboren. Ze is ook een van de oudste personen op de wereld die een coronabesmetting opliep. In 2020 werd ze besmet toen ze 110 jaar oud was. Een jaar geleden, op haar 116e verjaardag, kwam koning Charles bij haar op bezoek om haar geluk te wensen. De Britse vrouw heeft haar eigen kinderen en haar echtgenoot overleefd. Het weer. Er vallen flinke buien met tussendoor slechts heel af en toe wat zon bij een matige noordwestenwind. De maxima schommelen rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
4: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
3: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Uiterlijke opzichtdatum? Oh, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
10: Omdat ik samen verder wil.
11: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.

0: Dit is het Regio Nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. De gemeente Loon op Zand komt met maatregelen om lokale woningbouwprojecten te helpen met de gevolgen van het overvolle stroomnet. Projecten staan door het overvolle stroomnet noodgedwongen op een wachtlijst. De gemeente wil daarom lokale woonbouwprojecten die binnen 10 jaar gerealiseerd kunnen worden, voorrang geven op die wachtlijst. Tot 4 september kunnen projecten hiervoor aangemeld worden. In Nederland is het aantal fietsongelukken de afgelopen jaren flink gestegen. Dat blijkt uit onderzoek van Independer. Ook in de Langstraat is een stijging van incidenten te zien ten opzichte van 6 jaar geleden. In de gemeente Waalwijk, Loon op Zand en Dongen steeg het aantal fietsongelukken. In de gemeente Heusden daalde het lichtjes. In Drunen barst vandaag het feest los tijdens het Langstraat Zomerfeest. Van vrijdag tot met zondag is het volle bakfeest op het Raadhuisplein. Op vrijdag en zaterdag bestaat de line-up uit grote artiesten zoals Tino Martin, La Fuente en Emma Heesters. Op zondag wordt het Raadhuisplein omgetoverd tot een kinderspeelparadijs. Het deelnemersveld van de ZLM Tour is bekendgemaakt. Italiaans kampioen Jonathan Milan wordt een van de blikvangers die zondag 6 september door Waalwijk en Heusden raced. Ook Danny van Poppel, Taco van der Hoorn, Niels Eekhoff en Eduardo Affini doen dit jaar mee. De etappe in Waalwijk en Heusden is de slotetappe van de ZLM Tour. De finish is bij het Mandenmakersstadion. Tot zover het Regio Nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke zondagochtend tussen 11 en 12 uur presenteert Ricardo Leijbers het pophistorisch programma The Beatles and the Stones. Laat je verrassen door verhalen en herkenbare muziek uit de jaren 60 en 70. The Beatles and the Stones. Elke zondag hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De man die werd gezocht in verband met het overlijden van een vrouw is dood teruggevonden in de buurt van Zeewolde. De politie had gisteren nog foto's van de man gedeeld. Gistermiddag werd zijn lichaam gevonden in de buurt van de Reigerplas. Bij zijn overlijden is geen sprake van een misdrijf. De man werd in verband gebracht met de dood van een bewoonster van een woonzorglocatie voor demente personen in Lelystad. Het onderzoek naar haar overlijden gaat gewoon door. In Australië is een 27-jarige man aangeklaagd wegens spionage. Hij zou de Russen hebben willen informeren over militaire activiteiten van Oekraïne. De Russisch-Australische man vloog in 2025 naar Oekraïne om zich daar aan te sluiten bij het Oekraïnse leger. Hij verzamelde daar informatie over militairen, eenheden en locaties die hij geprobeerd zou hebben door te spelen aan Russische contacten. Het is niet duidelijk of dit hem gelukt is. De man riskeert bij veroordeling 20 jaar celstraf. De politie heeft vannacht een woonwagenkamp doorzocht in het Brabantse Waalre. Naast arrestatieteams was ook de landelijke faciliteit Ontmantelen aanwezig. Die wordt ingezet bij het opruimen van een drugslab. Of er verdovende middelen zijn gevonden is onduidelijk. In het verleden werden grondstoffen voor de productie van drugs gevonden op het woonwagenkamp. Het is onbekend of er arrestaties zijn verricht. Nederlanders zijn weer iets positiever over hun portemonnee. Door de oorlog in het Midden-Oosten stond dat flink onder druk. Maar sinds juni verbetert dat weer, zegt het CBS. Het gegeven is dikwijls een goede graadmeter of consumenten extra geld willen uitgeven of juist willen besparen. Consumenten vinden het nu gunstiger dan vorige maand om grote aankopen te doen. Dat zijn bijvoorbeeld meubels en elektronica. Het weer wisselvallig, af en toe zon, maar ook buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.

0: Dit is het Regio Nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. De gemeente Loon op Zand komt met maatregelen om lokale woningbouwprojecten te helpen met de gevolgen van het overvolle stroomnet. Projecten staan door het overvolle stroomnet noodgedwongen op een wachtlijst. De gemeente wil daarom lokale woonbouwprojecten die binnen 10 jaar gerealiseerd kunnen worden, voorrang geven op die wachtlijst. Tot 4 september kunnen projecten hiervoor aangemeld worden. In Nederland is het aantal fietsongelukken de afgelopen jaren flink gestegen. Dat blijkt uit onderzoek van Independer. Ook in de Langstraat is een stijging van incidenten te zien ten opzichte van 6 jaar geleden. In de gemeente Waalwijk, Loon op Zand en Dongen steeg het aantal fietsongelukken. In de gemeente Heusden daalde het lichtjes. In Drunen barst vandaag het feest los tijdens het Langstraat Zomerfeest. Van vrijdag tot met zondag is het volle bakfeest op het Raadhuisplein. Op vrijdag en zaterdag bestaat de line-up uit grote artiesten zoals Tino Martin, La Fuente en Emma Heesters. Op zondag wordt het Raadhuisplein omgetoverd tot een kinderspeelparadijs. Het deelnemersveld van de ZLM Tour is bekendgemaakt. Italiaans kampioen Jonathan Milan wordt een van de blikvangers die zondag 6 september door Waalwijk en Heusden raced. Ook Danny van Poppel, Taco van der Hoorn, Niels Eekhoff en Eduardo Affini doen dit jaar mee. De etappe in Waalwijk en Heusden is de slotetappe van de ZLM Tour. De finish is bij het Mandenmakersstadion. Tot zover het Regio Nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke werkdag voor de wekker wakker worden met de Verboden Show. Verboden Show. Erik van Vliet brengt je tussen 6 en 7 het nieuws van de dag. Jouw ochtendvitamine. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

feeling me? Let's do something.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. 8 mensen zijn gewond geraakt bij een grote brand in een restaurant in het Zwitserse Thusis gisteravond. 2 verkeren in zeer ernstige toestand, nog 5 mensen zijn vermist. Volgens de brandweer is het vuur waarschijnlijk op de tweede verdieping begonnen, waarna het trappenhuis instortte. In het pand bevinden zich naast het restaurant ook woningen. Onduidelijk is of zij aan het vuur ontsnapt zijn. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De man die werd gezocht in verband met het overlijden van een vrouw is dood teruggevonden in de buurt van Zeewolde. De politie had gisteren nog foto's van de man gedeeld. Gistermiddag werd zijn lichaam gevonden in de buurt van de Reigersplas. Bij zijn overlijden is geen sprake van een misdrijf. De man werd in verband gebracht met de dood van een bewoonster van een woonzorglocatie voor demente personen in Lelystad. Het onderzoek naar haar overlijden gaat gewoon door. In Australië is een 27-jarige man aangeklaagd wegens spionage. Hij zou de Russen hebben willen informeren over militaire activiteiten van Oekraïne. De Russisch-Australische man vloog in 2025 naar Oekraïne om zich daar aan te sluiten bij het Oekraïnse leger. Hij verzamelde daar informatie over militairen, eenheden en locaties die hij geprobeerd zou hebben door te spelen aan Russische contacten. Het is niet duidelijk of hem dit gelukt is. De man riskeert bij veroordeling 20 jaar celstraf. En de claim vezelrijk die veel voedselfabrikanten op hun producten plaatsen is misleidend. Dat concludeert de Consumentenbond. Met de term zouden producenten hun producten gezonder laten lijken. Volgens de Consumentenbond houden fabrikanten zich wel aan de wet, maar zetten ze consumenten alsnog op het verkeerde been. Zeker 100 onderzochte producten bevatten wel vezels, maar consumenten eten daar nooit voldoende van om er echt baat van te hebben. Het weer, wisselvallig, af en toe zon, maar ook buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
7: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt... eenzaam.
11: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
10: Help je mee?
12: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.

0: Dit is het Regio Nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. De gemeente Loon op Zand komt met maatregelen om lokale woningbouwprojecten te helpen met de gevolgen van het overvolle stroomnet. Projecten staan door het overvolle stroomnet noodgedwongen op een wachtlijst. De gemeente wil daarom lokale woonbouwprojecten die binnen 10 jaar gerealiseerd kunnen worden, voorrang geven op die wachtlijst. Tot 4 september kunnen projecten hiervoor aangemeld worden. In Nederland is het aantal fietsongelukken de afgelopen jaren flink gestegen. Dat blijkt uit onderzoek van Independer. Ook in de Langstraat is een stijging van incidenten te zien ten opzichte van 6 jaar geleden. In de gemeente Waalwijk, Loon op Zand en Dongen steeg het aantal fietsongelukken. In de gemeente Heusden daalde het lichtjes. In Drunen barst vandaag het feest los tijdens het Langstraat Zomerfeest. Van vrijdag tot met zondag is het volle bakfeest op het Raadhuisplein. Op vrijdag en zaterdag bestaat de line-up uit grote artiesten zoals Tino Martin, La Fuente en Emma Heesters. Op zondag wordt het Raadhuisplein omgetoverd tot een kinderspeelparadijs. Het deelnemersveld van de ZLM Tour is bekendgemaakt. Italiaans kampioen Jonathan Milan wordt een van de blikvangers die zondag 6 september door Waalwijk en Heusden raced. Ook Danny van Poppel, Taco van der Hoorn, Niels Eekhoff en Eduardo Affini doen dit jaar mee. De etappe in Waalwijk en Heusden is de slotetappe van de ZLM Tour. De finish is bij het Mandenmakersstadion. Tot zover het Regio Nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Laat je elke werkdag bijpraten over het laatste nieuws uit de regio in Langstraat Languit. Erik Dankers zit van 10 tot 12 voor je klaar met een mix van nieuws, interviews en muziek. Langstraat Languit, elke werkdag. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.
2: Langstraat FM. Hey you, don't watch that. Watch this. This is the heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockinest, rock-steady beat of madness.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Lijnstraat FM Nieuws.
2: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Er is code geel afgekondigd voor de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en Drenthe. Felle buien met onweer en veel regen zijn mogelijk. Plaatselijk kunnen hagelstenen tot 1 centimeter dik vallen. Ook kan 20 tot 30 mm regen in korte tijd vallen. Volgens het KNMI is hinder te verwachten in het verkeer en bij activiteiten buitenshuis. Vanavond verdwijnen de meeste buien, met uitzondering van het zuidoosten van het land. Samsung Electronics wil voor bijna 80 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. Het bestuur van het Zuid-Koreaanse chip- en technologiebedrijf heeft het plan vandaag goedgekeurd. Het is de grootste aandeleninkoop in Zuid-Korea ooit. De actie moet de aandelenkoers ondersteunen en zou aandeelhouders belonen voor de sterke groei van Samsung. Deze komt vooral door de snelle opmars van AI. Daarnaast zal Samsung over het derde kwartaal van dit jaar een dividend van 20 miljard dollar uitkeren. 8 mensen zijn gewond geraakt bij een grote brand in een restaurant in het Zwitserse Thusis gisteravond. 2 verkeren in zeer ernstige toestand, nog 5 mensen zijn vermist. Volgens de brandweer is het vuur waarschijnlijk op de tweede verdieping begonnen, waarna het trappenhuis instortte. In het pand bevinden zich naast het restaurant ook woningen. Onduidelijk is of zij aan het vuur ontsnapt zijn. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. En de claim vezelrijk die veel voedselfabrikanten op hun producten plaatsen is misleidend. Dat concludeert de Consumentenbond. Met de term zouden producenten hun producten gezonder laten lijken. Volgens de Consumentenbond houden fabrikanten zich wel aan de wet, maar zetten ze consumenten alsnog op het verkeerde been. Zeker 100 onderzochte producten bevatten wel vezels, maar consumenten eten daar nooit voldoende van om er echt baat van te hebben. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Hemdforhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
6: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
8: Valdorpelshop.nl.
9: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels.

0: Dit is het Regio Nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. De gemeente Loon op Zand komt met maatregelen om lokale woningbouwprojecten te helpen met de gevolgen van het overvolle stroomnet. Projecten staan door het overvolle stroomnet noodgedwongen op een wachtlijst. De gemeente wil daarom lokale woonbouwprojecten die binnen 10 jaar gerealiseerd kunnen worden, voorrang geven op die wachtlijst. Tot 4 september kunnen projecten hiervoor aangemeld worden. In Nederland is het aantal fietsongelukken de afgelopen jaren flink gestegen. Dat blijkt uit onderzoek van Independer. Ook in de Langstraat is een stijging van incidenten te zien ten opzichte van 6 jaar geleden. In de gemeente Waalwijk, Loon op Zand en Dongen steeg het aantal fietsongelukken. In de gemeente Heusden daalde het lichtjes. In Drunen barst vandaag het feest los tijdens het Langstraat Zomerfeest. Van vrijdag tot met zondag is het volle bakfeest op het Raadhuisplein. Op vrijdag en zaterdag bestaat de line-up uit grote artiesten zoals Tino Martin, La Fuente en Emma Heesters. Op zondag wordt het Raadhuisplein omgetoverd tot een kinderspeelparadijs. Het deelnemersveld van de ZLM Tour is bekendgemaakt. Italiaans kampioen Jonathan Milan wordt een van de blikvangers die zondag 6 september door Waalwijk en Heusden raced. Ook Danny van Poppel, Taco van der Hoorn, Niels Eekhoff en Eduardo Affini doen dit jaar mee. De etappe in Waalwijk en Heusden is de slotetappe van de ZLM Tour. De finish is bij het Mandenmakersstadion. Tot zover het Regio Nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb jij nieuws of informatie? Mail ons. info@langstraatmedia.nl. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Er is code geel afgekondigd voor de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en Drenthe. Felle buien met onweer en veel regen zijn mogelijk. Plaatselijk kunnen hagelstenen tot 1 centimeter dik vallen. Ook kan 20 tot 30 mm regen in korte tijd vallen. Volgens het KNMI is hinder te verwachten in het verkeer en bij activiteiten buitenshuis. Vanavond verdwijnen de meeste buien, met uitzondering van het zuidoosten van het land. Samsung Electronics wil voor bijna 80 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. Het bestuur van het Zuid-Koreaanse chip- en technologiebedrijf heeft het plan vandaag goedgekeurd. Het is de grootste aandeleninkoop in Zuid-Korea ooit. De actie moet de aandelenkoers ondersteunen en zou aandeelhouders belonen voor de sterke groei van Samsung. Deze komt vooral door de snelle opmars van AI. Daarnaast zal Samsung over het derde kwartaal van dit jaar een dividend van 20 miljard dollar uitkeren. 8 mensen zijn gewond geraakt bij een grote brand in een restaurant in het Zwitserse Thusis gisteravond. 2 verkeren in zeer ernstige toestand, nog 5 mensen zijn vermist. Volgens de brandweer is het vuur waarschijnlijk op de tweede verdieping begonnen, waarna het trappenhuis instortte. In het pand bevinden zich naast het restaurant ook woningen. Onduidelijk is of zij aan het vuur ontsnapt zijn. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. En de claim vezelrijk die veel voedselfabrikanten op hun producten plaatsen is misleidend. Dat concludeert de Consumentenbond. Met de term zouden producenten hun producten gezonder laten lijken. Volgens de Consumentenbond houden fabrikanten zich wel aan de wet, maar zetten ze consumenten alsnog op het verkeerde been. Zeker 100 onderzochte producten bevatten wel vezels, maar consumenten eten daar nooit voldoende van om er echt baat van te hebben. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
8: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
9: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
10: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
11: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
12: Schakel maar in.
13: Van harte welkom.
14: Schakel maar in.
12: En geniet.
15: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
12: Gewoon lekker lang luisteren.
16: Wat zegt u?
14: Gewoon lekker lang luisteren.
16: Goed zo.
17: Langstraat FM.
18: De Middagmix met Rijn Roosendaal.
19: De Middagmix met Rijn Roosendaal.

enige single die het toch verder haalde was The Harder I Try van The Brother Beyond. We begonnen met Be My Twin. Ook wel lekker en ook wel leuk om het weer eens terug te horen. Je Ain't No Competition was ook wel een redelijk succesnummer volgens mij voor The Brother Beyond. Maar ook dat stond niet in de top 40. En daar staat me toch iets van bij dat het wel in de top 40 zou moeten hebben gestaan. En zelfs ook niet in de tip 30. Dat zal aan mij liggen. Dus het mij gewoon goed bijgebleven. Tja, dat kan. Ik heb al vaker gehad oorlog met de top 40. Dat je denkt van nou, deze plaat moet erin gestaan hebben. En dan ga je kijken en dan heeft het er gewoon ingestaan. Nee. Hey, middagmix voor vrijdag. De week is weer bijna voorbij. Het gaat vandaag uiteraard de hits van nu, het regio-nieuws met Sim van de K. En we hebben uiteraard nog weer de verkeer. En uiteraard de zaken die je meldt via de WhatsApp 06 21 21 32 10. Meekijken in de radiostudio werkt vandaag ook weer www.rijnroosendaal.nl. Rijn met een korte I, Roosendaal met twee O's in S. www.rijnroosendaal.nl. En dan Rijn Live, de tap aanklikken, dan heb je een viewer en dan kun je meekijken. Ook dat kan. Voor de rest gewoon via het internet, via de FM en via de DHB, de vaste kanaal. We kijken in de top 40 van dit moment. Zakkende, maar nog steeds wel bijgebleven. De laatste single van Alex Warren heet Fever Dream.

haar laatste single. En daarvoor Alex Warren en Fever Dream. Niet zijn laatste single overigens, dat zei ik wel, dat klopt niet helemaal. Rescuer is de laatste single. Die staat binnenkort ook weer kandidaat voor Vis in de 50, dan wel top 50. Top 40 moet ik zeggen. Het gaat vanuit op je radio. Bruce Hornsby in the Range. And I Will Walk With You.

al je wensen mogen uitkomen. Skiloo, I wish I was a little bit taller. Maar kilo's eraf, zal voor mij wel goed zijn. Geef het toe. Ook ik ben een paar kilo te zwaar. Geef het aan, geef het al gelijk aan. Dat heeft er weer weinig gewandeld. Dan regent het weer, dan ga je ook niet wandelen. Want dan ben ik een mooi weer, goed weerwandelaar. Goed, de middagmix voor vrijdag mensen. Laat weten dat je aanstaat. Reacties zijn welkom op 06 21 21 22 10. De WhatsApp van de studio. Of even mailen middagmix@langstalmedia.nl. Nu Roni, where did your heart go missing?

Lieve vanuitjes in de trein. Dat heet dan de Love Train. De OJ's zongen erover. Het is echt zo'n weekendzong. Het is weekend. Je gaat met je trein, de trein naar je geliefde toe. En misschien gaat het allemaal nog goed komen. En kom je ook nog op tijd aan. Je weet het, ik ben openbaar vervoer. Hè. Soms gaat een trein wel eens een keer mis. En zijn ze wat later. Jouw middagmix met Jonas Blue en Cooper en Perfect Strangers.

0: Dit is het Regio Nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. De gemeente Loon op Zand komt met maatregelen om lokale woningbouwprojecten te helpen met de gevolgen van het overvolle stroomnet. Projecten staan door het overvolle stroomnet noodgedwongen op een wachtlijst. De gemeente wil daarom lokale woonbouwprojecten die binnen 10 jaar gerealiseerd kunnen worden, voorrang geven op die wachtlijst. Tot 4 september kunnen projecten hiervoor aangemeld worden. In Nederland is het aantal fietsongelukken de afgelopen jaren flink gestegen. Dat blijkt uit onderzoek van Independer. Ook in de Langstraat is een stijging van incidenten te zien ten opzichte van 6 jaar geleden. In de gemeente Waalwijk, Loon op Zand en Dongen steeg het aantal fietsongelukken. In de gemeente Heusden daalde het lichtjes. In Drunen barst vandaag het feest los tijdens het Langstraat Zomerfeest. Van vrijdag tot met zondag is het volle bakfeest op het Raadhuisplein. Op vrijdag en zaterdag bestaat de line-up uit grote artiesten zoals Tino Martin, La Fuente en Emma Heesters. Op zondag wordt het Raadhuisplein omgetoverd tot een kinderspeelparadijs. Het deelnemersveld van de ZLM Tour is bekendgemaakt. Italiaans kampioen Jonathan Milan wordt een van de blikvangers die zondag 6 september door Waalwijk en Heusden raced. Ook Danny van Poppel, Taco van der Hoorn, Niels Eekhoff en Eduardo Affini doen dit jaar mee. De etappe in Waalwijk en Heusden is de slotetappe van de ZLM Tour. De finish is bij het Mandenmakersstadion. Tot zover het Regio Nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Siem, dankjewel. Ik heb nog wat weerbericht voor je. Fikse zomerbuien trekken over de kust, vanaf de kust over het land, zo moet ik het zeggen. Plaatsen zit er ook onweer bij. Bij een matige noordwestenwind wordt het maximaal 20 graden. Vanavond trekken buien in het oosten weg. Aan de kust ontstaan opnieuw buien. Het koelt af naar zo'n 10 tot 14 graden. De noordwestenwind neemt in kracht af. Morgen begint met veel buien. Tegen de middag wordt het droger. Het wordt een graad of 19. De dagen daarna schijnt de zon vaker en is het warmer en droog. Zondag wordt het maximaal 20 graden. Een beetje moeilijk geschreven, dat weerbericht, maar doe wel. Even kijken, de files. 59 files, 251 kilometer. Dit zijn de belangrijkste punten. De A2, Maastricht richting Eindhoven, tussen Neerderweert en Leende. Langzaam rijden, stilstaand verkeer. 10 kilometer file, de vertraging 8 minuten. En ook op diezelfde A2, Utrecht richting Stogenbos, tussen Beest en Zaltbommel. Langzaam rijden, stilstaand verkeer. 6 kilometer file, de vertraging 11 minuten. En ook op diezelfde A2, Eindhoven richting Maastricht, tussen knooppunt Leendeheide en Leende. Langzaam rijden, stilstaand verkeer. 7 kilometer file, de vertraging 9 minuten. De A16, de Rotterdam richting Breda, tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer, staat 5 kilometer file, de vertraging 4 minuten. De A58, Breda richting Tilburg tussen Ulverhout en Tilburg-Reeshof. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer, 6 kilometer file, de vertraging 7 minuten. En ook op diezelfde A58, Tilburg richting Eindhoven tussen Moergestel en Best. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer, 7 kilometer file, de vertraging zo'n 6 minuten. En als laatste de A59, knooppunt Zonzeel richting Sertogenbosch tussen Te Heide en knooppunt Hooipolder. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer, 6 kilometer file, de vertraging zo'n 9 minuten. Tot zover weer een verkeer, jouw middagmix met Atish en R&B, ofwel Ring My Bell.

0: is dan weer overgedaan, hè? Hatties, I ring my bell. You can ring my bell, ring my bell. Met de vriendelijke groeten van Rita Woord. Dat leidt ons dan meteen naar het originele cover. Als we het toch hebben over dingen die gejat zijn. Dit is gejat, maar we hebben nu een gevalletje dat gaan bewijzen dat het gejat is. Om het zo maar te zeggen. Het origineel de cover, het werkt als volgt. Te draaien is het origineel dan de cover. Dat kun je zelf ook aanvragen als je daar goede ideeën over hebt. Het kan ook een drieluik zijn, dat een middelste plaat dan een schakelplaat is, waarbij van beide balletjes wordt gegeten als het gaat om de buitenste platen. De Wokes doen dan nog een keer, maar meestal is het wel een origineel cover in de letterlijke zin des woords. En dat hebben we vandaag ook wel weer, denk ik. Zo, als ik zo eens even kijk. Het was in 1981 dat PhD, I Want That You Down, bracht. Die single die heeft een tijdje in de top 40 gestaan. Het was eigenlijk maar één single van PhD die in de top 40 landde. Het was deze single. Stond 11 weken in de top 40 en het was een nummer 1 notering. Een one-hit wonder misschien wel. Is wel bijgebleven, want in 1992 hadden de Two Boys. I Want That You Down in 1992. Krijgt een hele andere lading, klinkt heel anders. En dat was ook hun eerste single in de top 40 voor de Two Boys. I Want That You Down deed het 7 weken in de top 40 en haalde nog de 16e plaats. Dus een wat minder grote hit dan het origineel. Ben je het hem eens? Je mag zelf bepalen als je het leuker vindt. Het origineel van PhD, I Want That You Down in 1981. Of weer de versie van de Two Boys, I Want That You Down in 1992. Zo'n 11 jaar later een betere. Aan jou de keuze bij deze.
1: Het origineel
2: en de cover.

Hij gaat door zijn onderkoffer. Het is wel duidelijk door elkaar steekt, hè. De Two Bars, geïnspireerd door PhD. We gaan nog een stukje zingen, mensen. Moet ik mijn mond houden?

0: PSD en de Two Boys en dan denk ik hier in het origineel de koffer goede ideeën ervoor hebben. Laat het mij maar weten. Je kunt het mailen middagmix@langstadmedia.nl of appen op 06 21 21 32 10. André zegt, origineel en koffer eigenlijk allebei wel even leuk. Het scheelt hier wel dat het origineel een goede basis is, dus dan kun je ook wat leuks maken. Maar die koffer van gisteren, oh wat was die slecht zeg.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Week in, week uit.
1: Ook jouw favorieten tellen mee.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
1: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
1: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5. Dit is de flitsschijf van deze week.

Disco Bobino, No Rodgers en Sophie Alice Baxter en Dancing Without You. Deze plaat nog een tijdje. De flitschijf. Morgen hebben we weer een nieuwe, als het goed is. Jouw middagmix, de 90s, alleen dit nog. The Two Girls on the Fourth Floor en Fairy Tales.

Ach ja, verliefd worden kan iedereen wel worden. Hè? Alleen de stomste deer zeggen ze dan. Hè? Generals, so why the fool fall in love? Kort hem even in, jongens. Want de tijd zit alweer bijna op. Anders kan ik niet afscheid van je nemen. Dan zijn we in één keer van zender. Wens je een mooi weekend. Volgende week zijn we weer met nieuwe reeks van Middagmixen. En je kunt dit programma nogmaals besturen door te mailen. Middagmixen@langstadmedia.nl of appen op 06 21 21 32 10. Ik wens je een goed weekend. Om 5:00, Anton Nassam met Van Zessen klaar. En wij spreken elkaar maandag weer een nieuwe reeks van Middagmixen. De laatste, Every Champagne King. En I'm in love, voor zolang dat toegelaten wordt. Tot volgende week maandag, maar weer.

0: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Er is code geel afgekondigd voor de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en Drenthe. Felle buien met onweer en veel regen zijn mogelijk. Plaatselijk kunnen hagelstenen tot 1 centimeter dik vallen. Ook kan 20 tot 30 mm regen in korte tijd vallen. Volgens het KNMI is hinder te verwachten in het verkeer en bij activiteiten buitenshuis. Vanavond verdwijnen de meeste buien, met uitzondering van het zuidoosten van het land. Samsung Electronics wil voor bijna 80 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. Het bestuur van het Zuid-Koreaanse chip- en technologiebedrijf heeft het plan vandaag goedgekeurd. Het is de grootste aandeleninkoop in Zuid-Korea ooit. De actie moet de aandelenkoers ondersteunen en zo aandeelhouders belonen voor de sterke groei van Samsung. Deze komt vooral door de snelle opmars van AI. Daarnaast zal Samsung over het derde kwartaal van dit jaar een dividend van 20 miljard dollar uitkeren. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim 200 miljoen euro teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
7: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Hey Dennis, weet jij eigenlijk hoeveel je betaalt voor al je verzekeringen?
9: Geen idee. Best veel, denk ik. Hoezo?
8: Nou, ik betaal nu 500 euro per jaar minder en heb alles onder één dak. Via Surebird. Altijd dezelfde contactpersoon, de beste dekking en dus de beste prijs.
9: Klinkt goed.
10: Surebird, jouw verzekeringsman, maar dan slimmer. Kijk snel op surebird.nl.
11: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
12: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Dit is het Regio Nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. De gemeente Loon op Zand komt met maatregelen om lokale woningbouwprojecten te helpen met de gevolgen van het overvolle stroomnet. Projecten staan door het overvolle stroomnet noodgedwongen op een wachtlijst. De gemeente wil daarom lokale woonbouwprojecten die binnen 10 jaar gerealiseerd kunnen worden, voorrang geven op die wachtlijst. Tot 4 september kunnen projecten hiervoor aangemeld worden. In Nederland is het aantal fietsongelukken de afgelopen jaren flink gestegen. Dat blijkt uit onderzoek van Independer. Ook in de Langstraat is een stijging van incidenten te zien ten opzichte van 6 jaar geleden. In de gemeente Waalwijk, Loon op Zand en Dongen steeg het aantal fietsongelukken. In de gemeente Heusden daalde het lichtjes. In Drunen barst vandaag het feest los tijdens het Langstraat Zomerfeest. Van vrijdag tot met zondag is het volle bakfeest op het Raadhuisplein. Op vrijdag en zaterdag bestaat de line-up uit grote artiesten zoals Tino Martin, La Fuente en Emma Heesters. Op zondag wordt het Raadhuisplein omgetoverd tot een kinderspeelparadijs. Het deelnemersveld van de ZLM Tour is bekendgemaakt. Italiaans kampioen Jonathan Milan wordt een van de blikvangers die zondag 6 september door Waalwijk en Heusden raced. Ook Danny van Poppel, Taco van der Hoorn, Niels Eekhoff en Eduardo Affini doen dit jaar mee. De etappe in Waalwijk en Heusden is de slotetappe van de ZLM Tour. De finish is bij het Mandenmakersstadion. Tot zover het Regio Nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke dinsdagavond van 8 tot 10 trakteren Arno, Mirabel en Anton je op hits uit de 60s, 70s en 80s. Vraag jouw favoriete nummer aan via de studio WhatsApp op 06 21 21 32 10. Arno and Friends, elke dinsdagavond. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting 600 miljoen euro. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim 200 miljoen euro teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
4: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl. Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.

0: Dit is het Regio Nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. De gemeente Loon op Zand komt met maatregelen om lokale woningbouwprojecten te helpen met de gevolgen van het overvolle stroomnet. Projecten staan door het overvolle stroomnet noodgedwongen op een wachtlijst. De gemeente wil daarom lokale woonbouwprojecten die binnen 10 jaar gerealiseerd kunnen worden, voorrang geven op die wachtlijst. Tot 4 september kunnen projecten hiervoor aangemeld worden. In Nederland is het aantal fietsongelukken de afgelopen jaren flink gestegen. Dat blijkt uit onderzoek van Independer. Ook in de Langstraat is een stijging van incidenten te zien ten opzichte van 6 jaar geleden. In de gemeente Waalwijk, Loon op Zand en Dongen steeg het aantal fietsongelukken. In de gemeente Heusden daalde het lichtjes. In Drunen barst vandaag het feest los tijdens het Langstraat Zomerfeest. Van vrijdag tot met zondag is het volle bakfeest op het Raadhuisplein. Op vrijdag en zaterdag bestaat de line-up uit grote artiesten zoals Tino Martin, La Fuente en Emma Heesters. Op zondag wordt het Raadhuisplein omgetoverd tot een kinderspeelparadijs. Het deelnemersveld van de ZLM Tour is bekendgemaakt. Italiaans kampioen Jonathan Milan wordt een van de blikvangers die zondag 6 september door Waalwijk en Heusden raced. Ook Danny van Poppel, Taco van der Hoorn, Niels Eekhoff en Eduardo Affini doen dit jaar mee. De etappe in Waalwijk en Heusden is de slotetappe van de ZLM Tour. De finish is bij het Mandenmakersstadion. Tot zover het Regio Nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-09-51 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Bij Van Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
0: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. In Zweden heeft een man met een zwaard een middelbare school aangevallen. Meerdere mensen zijn gewond geraakt. Zweedse media melden dat de dader door de politie is aangehouden. Daarbij is de man neergeschoten. De aanval was vanmiddag in Fagersta, zo'n 170 kilometer ten noordwesten van Stockholm. Meerdere hulpdiensten zijn ter plaatse, leerlingen van de school en uit de buurt worden opgevangen. Het motief van de man met het zwaard is niet bekend. Fusiepartij Progressief Nederland, of PRO, moet zich in Europa aansluiten bij het blok van de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Dat heeft partijleider Jesse Klaver gezegd. Hij denkt dat de partij daarmee de meeste invloed kan uitoefenen in Europa. Volgende maand mogen de PRO-leden zich uitspreken over de kwestie. In het Europees Parlement zijn ze tot aan de verkiezingen in 2029 nog verdeeld over twee blokken. De PvdA'ers bij de Sociaaldemocraten en GroenLinks bij de Groenen. Bij de grens tussen Letland en Belarus is een ondergrondse tunnel ontdekt die door migranten werd gebruikt om Europa binnen te komen. De Letse grenspolitie heeft daar gisteren 28 migranten aangetroffen. De ingang van de tunnel lag op zo'n 20 meter van de grens, zegt de grenspolitie van Letland in een verklaring. Het is de tweede keer in korte tijd dat er een tunnel bij de grens wordt gevonden. Eerder deze maand passeerden 15 mensen de grens via zo'n tunnel. Taxibedrijf Uber heeft een boete van 825 miljoen euro gekregen van de autoriteit persoonsgegevens. Tussen 2020 en 2022 zette het bedrijf accounts van chauffeurs geautomatiseerd stop zonder dit vooraf aan hen te melden. Dat is verboden binnen Europese wetgeving. Het is volgens persbureau Reuters dat de boete heeft ingezien de op één na hoogste boete ooit op basis van de Europese privacywet. Uber gaat in beroep. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl. Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl. Met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Schakel maar in.
12: Van harte welkom.
13: Schakel maar in.
11: En geniet. De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
12: Gewoon lekker lang luisteren.
13: Wat zegt u?
14: Gewoon lekker lang luisteren.

0: staat 118 kilometer aan één gesloten blik in Den Landen. En het is 19 graden. Er is wat lichte regen, valt er her en der. Kortom, we zijn begonnen. Het is 9:30 over de klok van 5. Dit is Van Zessen Klaar op Langstraat FM.
1: Van Zessen Klaar met Anton Machtveld.
0: En we trappen hem af met EWF. John Parrish, de drummer van Earth, Wind & Fire, is ontwaakt uit zijn kunstmatige coma. De 58-jarige muzikant moet nog 2 operaties ondergaan en blijft daarom voorlopig in het ziekenhuis. Parrish moet langer in het ziekenhuis blijven dan iedereen had gehoopt, laat zijn familie weten via Facebook. Deze reis is een marathon, maar John Parrish vecht elke dag en we hebben goede hoop. Wat er precies met Parrish is gebeurd is niet bekendgemaakt. De muzikant werd op 6 augustus jongsleden opgenomen na een medisch noodgeval. Het gebeurde enkele uren voordat Earth, Wind & Fire samen met Lionel Richie in San Francisco zouden gaan optreden. De Amerikaanse drummer werd afgelopen week grotendeels in een kunstmatige coma gehouden. Earth, Wind & Fire heeft voorlopig alle optredens afgezegd. Earth, Wind & Fire is bekend van hits als September, Shining, After the Love Is Gone. En dit nummer, Let's Groove, vanuit 1981. John Parrish maakte sinds 2001 deel uit van EWF.

0: is al best, deze. Ja. Oh, Somewhere, baby. 1965. We gotta get out of this place. The Animals. Uiteraard hier op Langstraat FM, 17 voorbij 17. Mocht je op de weg zitten en je moet toch ergens heen, luister goed, want we hebben wat verkeersinformatie voor je. A2 langzaam rijdt verkeer op de hoofdrijbaan tussen Afrit Leenderheide, Randweg N2 en de Afrit Leende. 6 kilometer door een eerder ongeval. Het rijdt ook langzaam op dezelfde A2 op de hoofdrijbaan tussen Maasbrug en Afrit Rosmalen-West. 2 kilometer. En het rijdt langzaam op de A2 tussen de hoofdrijbaan tussen knooppunt Batadorp en knooppunt Hocht. 3 kilometer. A27 is een rijbaan afgesloten bij de hoofdrijbaan tussen Afrit Industriegebied Avelingen en Werkendam. Door schade aan het wegmeubilair is al een aantal dagen zo, maar dat is nog steeds niet helemaal opgelost. A58 rijdt het langzaam op de hoofdrijbaan tussen Tilburg Centrum West en Afrit Reeshof. Het rijdt ook een eindje verderop langzaam tussen Afrit Tilburg Reeshof en Afrit Ulvenhout. En het rijdt langzaam op de A59 op de hoofdrijbaan tussen Afrit Waspik en knooppunt Hooipolder.
1: Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good, too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel, if you know what I mean. Earn your keep.
2: Regulators! Mount up!
3: It was a clear black night, a clear white moon. Warren G was on the streets, trying to consume some skirts for the E, so I could get some phones.

Disco Bambino, de flitsschijf van deze week. Om 5:55. We gaan het eens hebben over Is Ook Schitterend. Wel, IOS is een Nederpopband die in 1996 in Groningen werd opgericht als Is Ook Schitterend. Het nummer wat je zo meteen gaat horen, samen gaat over vriendschap en de regels die je in een vriendschap hebt. Het nummer werd geen hit.

Catapult, later werden ze nog bekend. Met onder de naam Rubberen Robbie. Ja, 9 weken tot 40 voor Let Your Hair Hang Down in 1974. En ze piekte op nummer 5. Even kijken welke schuif ik moet hebben. Ja, deze. Dus 1 over half 6. Zo direct zetten de regionale nieuwsupdates met Sim van der Gaal. We hebben het regionale weer nog voor je. En alles wat ons dan voor de voeten geworpen wordt. Lekkere muziek tussen nu en 6 uur nog live op Langstraat FM. Met Vitesse uit 1982. Dit is Rosalind.

0: Ik weet niet of het je wat kan boeien, maar het is de band rond Herman van... Juist. Boeien! 1982, nummer 9. 7 weken hitparade voor Vitesse. En die komen inderdaad uit Arnhem. En hey, Rosalyn!
1: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. De gemeente Loon op Zand komt met maatregelen om lokale woningbouwprojecten te helpen met de gevolgen van het overvolle stroomnet. Projecten staan door het overvolle stroomnet noodgedwongen op een wachtlijst. De gemeente wil daarom lokale woonbouwprojecten die binnen 10 jaar gerealiseerd kunnen worden, voorrang geven op die wachtlijst. Tot 4 september kunnen projecten hiervoor aangemeld worden. In Nederland is het aantal fietsongelukken de afgelopen jaren flink gestegen. Dat blijkt uit onderzoek van Independer. Ook in de Langstraat is een stijging van incidenten te zien ten opzichte van 6 jaar geleden. In de gemeente Waalwijk, Loon op Zand en Dongen steeg het aantal fietsongelukken. In de gemeente Heusden daalde het lichtjes. In Drunen barst vandaag het feest los tijdens het Langstraat Zomerfeest. Van vrijdag tot met zondag is het volle bakfeest op het Raadhuisplein. Op vrijdag en zaterdag bestaat de line-up uit grote artiesten zoals Tino Martin, La Fuente en Emma Heesters. Op zondag wordt het Raadhuisplein omgetoverd tot een kinderspeelparadijs. Het deelnemersveld van de ZLM Tour is bekendgemaakt. Italiaans kampioen Jonathan Milan wordt een van de blikvangers die zondag 6 september door Waalwijk en Heusden raced. Ook Danny van Poppel, Taco van der Hoorn, Niels Eekhoff en Eduardo Affini doen dit jaar mee. De etappe in Waalwijk en Heusden is de slotetappe van de ZLM Tour. De finish is bij het Mandenmakersstadion. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
0: Vanavond komt het in het oosten en zuidoosten nog tot buien. Elders is het droog. Geleidelijk komen in de kustgebieden nieuwe buien opzetten. De noordwestenwind is zwak tot matig en halverwege de avond is het 16 graden. Vannacht komt het weer tot buien en vooral in de kustgebieden kunnen dit stevige exemplaren zijn met kans op onweer. Verder landinwaarts is het op veel plaatsen droog, er staat maar weinig wind en het koelt af naar 12 graden in het oosten en 15 aan zee. Morgenochtend komt het verspreid over het land tot buien. Tussendoor schijnt ook nog af en toe de zon, er waait een zwakke tot matige in het Waddengebied zo nu dan vrij krachtige noordwestenwind. Rond het middaguur is het een graad of 17, 18. Morgenmiddag komt het nog steeds tot buien, maar de buien worden geleidelijk minder fel. Vanuit het zuidwesten wordt het ook droog en schijnt wat vaker en langer de zon. Buiten een matige zee en vooral in het Waddengebied vrij krachtige noordwestenwind. 18 graden in het noorden op de Waddeneilanden, 19 en 21 graden in de Langstraat. Daarmee is het opnieuw iets aan de koele kant van de tijd van het jaar, want de waarden die zijn er tussen 20 en 23 graden. Het goede nieuws is, vanaf maandag wordt het weer lekker warmer.
2: Start de motoren en dan vol gas. De Car Classic. Langstraat FM. Can you feel it?
3: Nou, zijn we er klaar voor?

The Jacksons. En Can You Peel It? 1981. 13 weken top 40. En ze haalden net niet de nummer 1 positie. Meegluren in de studio. Dat kan. antonnachtzaam.nl/studio626. Dan kun je ook zien dat ik aan het uitspoken ben. Ja. Of je kunt ook laten. Dat is helemaal aan jou. Zo, en deze draai ik zeer speciaal voor mijn jongste dochter, Anne. 21 jaar inmiddels. Maar het blijft mijn kleine meid. Herman van Veen, die zong er in 1986 een prachtig nummer over. Dit is Joost. Anne.

Celebrate You. Dat was Rick Springfield, een van zijn minder grote hits. Je hoort hem eigenlijk bijna nooit op de radio, vandaar dat we hem enigszins uit de motballen hebben getrokken. Het is dan ook geen hit bij ons hier in Nederland. Het is 9 voor 6, even aandacht voor het volgende. De politie is op zoek naar de 29-jarige Ferre uit Tilburg. Hij wordt sinds 13 augustus vermist en is voor het laatst gezien in de Bellinistraat in Tilburg. Zijn familie maakt zich zorgen en hoopt dat hij snel weer veilig thuis komt. Ferre is kwetsbaar en kan verward overkomen. Hij is vertrokken op een witte mountainbike. En mogelijk verblijft hij in het buitengebied van Tilburg, waar hij misschien in een tent slaapt. Ook kan het zijn dat hij in de buurt boodschappen heeft gedaan. Mocht u Ferre hebben gezien, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de politie bij u in de buurt. Zometeen de speciale aanbieding, maar eerst de Dance Band. En,

0: En of dat gevaarlijk is, jongens, helaas kunnen we het nummer niet helemaal uitdraaien, want het is alweer 6:3. Ik heb nog een laatste binnengekomen bericht. De politie heeft vanmorgen een 39-jarige man in Tilburg aangehouden in een huis aan de Minderbroederspad. Hij is opgepakt na het overlijden van een 68-jarige man. De recherche doet onderzoek en sluit een misdrijf niet uit. Rond 4:30 vanochtend kreeg de politie melding van de reanimatie. Hulpdiensten kwamen met spoed naar het huis. Een traumahelikopter werd opgeroepen. En de 68-jarige man is daarna naar het ziekenhuis gebracht, waarna hij overleed. De 39-jarige man, die is aangehouden. Ik wens u nog een heel fijn weekend alvast. Morgen onder andere Reinier Witbosveuge en Robert Schniermanni. En wij zijn er weer aanstaande maandagmiddag om 5:00.
1: Tot ziens. Au revoir. See you later.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Turkije vraagt Interpol om een internationaal opsporingsbevel tegen de Israëlische premier Netanyahu vanwege het onderscheppen van de Gaza-vloot, waarmee activisten humanitaire hulp naar Gaza wilden brengen. Turkije beschuldigt Israël onder meer van genocide, marteling en het illegaal vasthouden van activisten. Israël heeft woedend gereageerd en noemt de Turkse president Erdogan een antisemitische dictator die zijn vijandigheid tegenover Israël bovendien ook probeert uit te breiden naar Syrië. De Europese vliegtuigbouwer Airbus trekt voorlopig zijn plannen in om personeel vanaf september 4 dagen per week op kantoor te laten werken. Nu mogen leidinggevenden de huidige afspraken voorlopig aanhouden, waarbij medewerkers gemiddeld 2 dagen thuis werken. De vakbonden hadden fel geprotesteerd en er waren deze zomer al stakingen in Spanje, Frankrijk en Groot-Brittannië. Airbus wil nog steeds wel meer fysieke aanwezigheid, omdat dat de samenwerking zou verbeteren. De Amerikaanse president Trump wil dat er vanaf 2030 elk jaar ruim 1000 raketten vanuit de Verenigde Staten worden gelanceerd om, zoals hij zegt, een nieuwe gouden eeuw van ruimtetransport in te luiden. Dat aantal ligt 5 keer zo hoog als nu. In een memorandum van het Witte Huis staat dat de VS daarvoor nieuwe lanceerplaatsen willen bouwen samen met private ruimtevaartbedrijven. En ook moet de NASA commercieel vervoer van en naar de maan mogelijk maken en onderzoek doen naar transport naar Mars. En de Britse prins Harry, zanger Elton John en 5 andere Britse prominenten moeten ruim 11 miljoen euro betalen aan de uitgever van de Daily Mail. Dat heeft een Britse rechter bepaald na een verloren privacyzaak tegen Associated Newspapers. De 7 eisten miljoenen schadevergoeding omdat hun telefoons zouden zijn afgeluisterd en privéinformatie illegaal was verzameld. Maar volgens de rechter was daar te weinig bewijs voor. Die 11 miljoen euro is een eerste betaling, mogelijk komt daar nog 29 miljoen euro bij. Het weer, opklaringen en kans op een buitje. Vannacht is er overal kans op regen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
11: Help je mee?
12: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
13: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
14: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray blijft nog enkele weken dicht. Door de grote natuurbrand eerder deze maand zijn veel bomen beschadigd en kunnen ze omvallen of takken verliezen. Ook zijn de wandelpaden door de vlammen verwoest. Beschadigde bomen langs de paden en het spoor moeten eerst worden verwijderd. De werkzaamheden gaan naar verwachting een paar weken duren. Bij de brand op 3 augustus in Noord-Limburg ging ruim 100 hectare bos verloren. Turkije vraagt Interpol om een internationaal opsporingsbevel tegen de Israëlische premier Netanyahu vanwege het onderscheppen van de Gaza-vloot, waarmee activisten humanitaire hulp naar Gaza wilden brengen. Turkije beschuldigt Israël onder meer van genocide, marteling en het illegaal vasthouden van activisten. Israël heeft woedend gereageerd en noemt de Turkse president Erdogan een antisemitische dictator die zijn vijandigheid tegenover Israël bovendien ook probeert uit te breiden naar Syrië. De Amerikaanse president Trump wil dat er vanaf 2030 elk jaar ruim 1000 raketten vanuit de Verenigde Staten worden gelanceerd om, zoals hij zegt, een nieuwe gouden eeuw van ruimtetransport in te luiden. Dat aantal ligt 5 keer zo hoog als nu. In een memorandum van het Witte Huis staat dat de VS daarvoor nieuwe lanceerplaatsen willen bouwen samen met private ruimtevaartbedrijven. En ook moet de NASA commercieel vervoer van en naar de maan mogelijk maken en onderzoek doen naar transport naar Mars. En handgeschreven documenten van Mahatma Gandhi hebben in India een recordbedrag van 1,45 miljoen euro opgeleverd. Het gaat om 688 korte briefjes die Gandhi tussen 1944 en 1946 schreef voor zijn strijdmakker Hingorani. Hij wilde hem daarmee steunen na het overlijden van diens vrouw. De briefjes zijn later gebundeld in een boek met de titel A Thought for the Day. Volgens het Veilinghuis geven de teksten op de bijna 700 briefjes een bijzonder kijkje in Gandhi's persoonlijke gedachtegoed. Het weer, opklaringen en kans op een buitje. Vannacht is er overal kans op regen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.

En welke wedstrijd wordt er dan gespeeld? Nou, we hebben vanavond op het programma staan FC Den Bosch tegen FC Eindhoven, FC Dordrecht tegen Rode JC, Emmen tegen Jong AZ, Helmelsport tegen RKC. Uiteraard, daar zijn we bij vanuit het, moet ik het even goed zeggen, iets met Stiel Stadion, maar dat gaat Flynn zo wel zeggen als hij met de voorbeschouwing komt. Dan MVV Maastricht tegen Volendam en Vitesse tegen Almere City. En ik weet niet meer, het was My Stiel Stadion. En ja, de stadion is volgens mij binnen een jaar 3 keer van naam veranderd of zo. We gaan het meemaken vanavond. Maar daar zijn we dus live bij. En de voorbeschouwing met de opstelling en alle ins en outs, die kom je natuurlijk te weten na de volgende plaat. En die volgende plaat, dat is Stromae. En het nummer dat heet L'Enfer.

0: Stromae met L'Enfer. En ik denk dat het tijd is, tenminste als we hem kunnen verstaan, want er komt behoorlijk wat herrie uit het stadion, om te gaan kijken bij Flynn. En Flynn, heb jij de opstellingen al?
1: Ik heb zeker de opstellingen, Arjan. Goedenavond. Zullen we er meteen maar mee beginnen, want het is wel het een en ander gewijzigd aan de kant van RKC. Op goal blijft Schiekswagen staan, maar achter blijft ook intact. Dan staat ook Almajani, De Wijs, Van Gelderen en Castillo op linksback natuurlijk. Dan gaan we naar het middenveld. Daar zijn al twee wijzigingen te vinden. Nap blijft wel staan. Op 10 komt Paleeuwen. En Posma staat daarmee op 6. Van der Loo is gisteren geblesseerd geraakt. Die speelt dus niet. En Van Hedel is op de bank gezet. Dan gaan we naar de voorhoede. En daar staat Fage rechtsvoor. De Kidak ook naar de bank gewezen. Van der Haar in de spits. En Varela linksbuiten. Dat was vorige week. Dat betekent dus dat er eigenlijk twee man naar de bank gewezen zijn met Van Hedel en de Kidak. En ik moet eerlijk zeggen dat die ook weinig indruk hebben gemaakt in de eerste twee wedstrijden. Van der Loo eigenlijk ook niet echt, maar goed, die is geblesseerd. En dat hij nog wel wat de tijd was gegeven om zichzelf te bewijzen in die basiself van RKC. Bank van RKC kent daardoor wel wat afvallende impulsen. Van Hedel kan natuurlijk het team invallen. We hebben Haaien van Gemert vorige week zijn eerste profcontract getekend en meteen zijn eerste profdoelpunt gemaakt. Zijn eerste profwedstrijd. Veel debuutmomenten voor hem. De Kidak natuurlijk als invaller misschien wat sterker dan als basisspeler. Als basisspeler heeft hij nog weinig nieuwswaardigs kunnen brengen voor RKC. Stokkers is terug van de blessure. Hij is ook weer bij de selectie. En dan valt daar onderaan de lijst nog op Amin El Harchaoui. De jeugdspeler, net als Van Gemert, mag hij aansluiten bij de trainingen van de eerste selectie. Maar wordt dus overgeheveld van de onder 21 van RKC. En wellicht kan hij vandaag hier zijn debuut gaan maken, maar dan zal toch alles wel goed moeten gaan werken. Of ze zullen hem echt nodig moeten hebben. Dus ik kan niet zeggen welke positie dat er zijn. Ik gok eerder links voor rechts voor positie. En als ze aanvallers nodig hebben met creativiteit, dan zou hij nog gebracht kunnen worden. Maar hij hoopt natuurlijk dat RKC vandaag een keer wat sterker begint. En hopelijk na een paar minuten of in ieder geval na de eerste helft al op voorsprong staat. En dat gedurende de tweede helft uit kan bouwen naar een fijne marge. Want gewonnen heeft RKC nog niet. En dat wil ik natuurlijk graag doen. Mocht er vandaag weer punten gespeeld worden, dan kan het toch echt wel gesproken worden van een slechte seizoenstart. En dat is natuurlijk niet waar je op hoopt. Uit tegen Vitesse in de eerste wedstrijd 1 punt gepakt. Dat is denk ik een prima resultaat. Als je kijkt naar hoe Vitesse ervoor staat. En dan volgende week thuis 1 punt tegen Dordrecht. Dat is op papier wat minder, maar Dordrecht was nou niet de meest slechte tegenstander die ik in toch een flink aantal wedstrijden keukenkampioendivisie heb gezien inmiddels. Dus ook daar kan je misschien achteraf gezien niet helemaal ontevreden over zijn. Zeker omdat die later gelijk maken van Haaien van Gemert. Dan gaan we naar de selectie van Helmond Sport. Daar staat het goal Bergsen. Achterin staan Lantaki, Landweer, Kochelin en Dekkers. Schuiven we door naar het middenveld. Daar staat Ludwig en Van der Velde. Tot zover geen wijzigingen ten opzichte van vorige week. Maar voorin wel. Daar staan Ingersson en Ekoli. Ekoli komt in de basis. Vervangt Huiberts. En voorin staan Bayrami en Lennarts. Een van hun vervangt ook een andere speler die vorige week erin stond. Dat is Cicero. En ik zeg even afwachten hoe Helmond Sport gaat spelen. Ik heb ze nou even op 4-2-2 gezegd. Maar het kan ook een 4-3 worden. Dan schuift er een van die aanvallers nog naar binnen, naar het middenveld. Dat is even afwachten en even kijken wat dat gaat brengen. Er is één nevel van RKC. Dat is dat die Huibert niet fit moet om te spelen. Het is ook een van de betere spelers aan de kant van Helmond Sport. Maar dat Paul Lunch wel terug is. Oudspeler van de 2. Die kan vandaag weer invallen, maar in ieder geval niet de wedstrijd fit. En dus begint hij op de bank. Jij... Je had de stadion net al gevonden, hè? Dus die wisten we al. Het Maestro-stadion.
0: Het Maestro-stadion. Ja, ik ben er nog. Er gaat iets niet goed. Ik hoorde mezelf terug. Dus ik weet niet, heb ik Flynn nog? Nee, ik ben Flynn even kwijt. Het is Maestro-stadion inderdaad in Helmond. En we gaan naar de muziek terug. Naar Flynn toe.

0: geven van toen ze nog samen waren. Ike en Tina Turner. Ja, net gaf Flynn de opstellingen door. En toen ging het even wat minder met de verbinding, maar die is inmiddels hersteld. En Flynn, ik hoop dat je mij kan horen, want boven de stadion speaker uit. Want die gaat wel aardig tekeer, moet ik zeggen.
1: Ja, die zat vrij hard.
0: Jij had het over de opstelling die echt anders was dan vorige week en de week daarvoor. En is daar een reden voor, weet je dat?
1: Ja, ik denk dat het tweeledig is. De grootste reden is, denk ik eerlijk gezegd, dat de spelers die er nu in staat, dus dan bedoel ik even in dit geval Van Leeuwen en de rechtsvoorfase. Postma staat er denk ik puur in omdat Van der Rodes geblesseerd is, anders had hij geen basisplek gehad. Maar dus voor Fage en Van Leeuwen is gewoon omdat die beter zijn, maar nog niet wedstrijdfit waren eerder genoeg. Dat die daardoor nu spelen. Of dat het wel misschien nog een eerlijke wedstrijd is geweest tussen de onderling, zeg maar, wie er beter presteerde. En dat Sander Duits op de Kidak en de Van Hedel gokte. Alleen dat hij dat nu zichzelf over heeft bedacht en toch die andere twee spelers beter vindt. Maar ik vond het zwaar dat het gewoon met wedstrijd met de beet te maken heeft. Want ook Van Leeuwen en Fage die speelden echt wel beter toen ze invielen in de voorgaande wedstrijden. Dat viel iedereen op. Daar hoef je geen trainer van RKC voor te zijn om dat te kunnen zien. Dus ik denk dat dat gewoon de voornaamste reden is. Dat die eerder nog niet wedstrijd fit waren en daarom nu pas basis staan. Maar ik ben wel benieuwd, dat zal wel interessant worden, is dus of de Kidak en Van Hedel nu nog een invalbeurt te maken. Want Van Hedel speelde niet beroerd. Maar ja, viel nou ook niet echt positief op. Dus hem geef ik nog wel een kans. Maar de Kidak die speelde bij Vlagen echt gewoon ondermaats. Dus ik ben benieuwd of ze hem nog een kans geven. En hem nu in één keer helemaal geen minuten laten maken is natuurlijk vaak ook geen... doet het vaak ook geen goed. Niet voor de selectie, niet voor hem. En ik denk ook niet voor Sander Duits. Dan wordt het steeds moeilijker voor hem om überhaupt nog een keer terug te komen, mocht je wel nodig hebben.
0: Ja, over Sander Duits gesproken. De eerste twee wedstrijden, dat is natuurlijk geen, laten we zeggen, was niet echt dat je zegt om naar huis te schrijven.
1: Nee.
0: Vorig jaar liep het begin van het seizoen ook niet helemaal lekker. Merk jij dat er bij de supporters van RKC wat onrust is daarover? Of is het nog helemaal niet?
1: Ik denk nog niet. Omdat je hebt niet twee keer kansloos verloren. En ik denk dat Sander Duits heeft voorafgaand aan het seizoen in de media toch best wel gezegd. Oh, we hebben nou echt een goede voorbereiding. We hebben niemand geblesseerd. We hebben gedaan wat we willen doen. En dat is eigenlijk, heeft hij zich een beetje in zijn voet geschoten. Omdat je daarmee weinig excuses laat als het dan dus niet lukt. Vertelt dat je hoge druk wil gaan zetten. Alles wat hij eigenlijk heeft gezegd komt er tot nog toe niet uit.
0: Nee, dat
1: dus dan is het hopen dat dat in de nabije toekomst wel gaat gebeuren. Anders ziet het toch wel heel slecht uit voor hem. En dan natuurlijk niet eens zozeer qua positie, maar gewoon puur zijn geloofwaardigheid. Dat neemt dan toch wel af. Want ik las volgens mij na afgelopen wedstrijd tegen FC Dordrecht, krabbelde hij al een beetje terug. Van ja, we dachten dat we heel fit waren. Misschien is dat dan toch niet zo. Dan vraag ik me af waarop op basis waarvan hij die uitspraken dan toch voorafgaand het seizoen heeft gedaan. Dus dat is wel erg bijzonder, vind ik. Maar het tijd kan zo maar keren. Ik denk dat die basisspelers die er nu in staat, een Fage, Van Leeuwen en Postma, dat stiekem al heel veel kan gaan betekenen voor Sander Duits.
0: We gaan het meemaken. Over een minuutje of 12 de aftrap in het Maisteel Stadion in Helmond. Dat is de laatste keer dat ik die reclame maak voor dat bedrijf vanavond, denk ik. En ja, ik heb ook weer gekeken naar de head-to-head, zeg maar. En historisch gezien zou het een redelijk leuke avond moeten kunnen worden voor RKC. We gaan naar de platen toe, we gaan naar de muziek toe. En na het nieuws van 8 uur, dan zijn Flynn en ik gewoon weer helemaal terug.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij de zwaardaanval op een middelbare school in het Zweedse Fagersta zijn 3 mensen gewond geraakt. 2 jongens van 12 en 17 jaar oud zijn ernstig gewond, maar hun toestand is stabiel. De politie heeft een 18-jarige oud-leerling aangehouden en neergeschoten. Hij raakte gewond aan zijn been. Volgens de politie is er geen gevaar meer voor anderen. De school werd tijdelijk afgesloten, net als andere scholen en openbare gebouwen in Fagersta. De lessen waren juist na de zomervakantie weer begonnen. De SGP en JA21 zijn nog altijd niet aan het onderhandelen met het kabinet over de begroting van volgend jaar. De gesprekken met financiënminister Heijnen zijn volgens de partijen vooral verkennend. Voor de 3e keer deze week spraken ze over hun wensen en mogelijke oplossingen. Volgens JA21 zijn de overheidsfinanciën nog niet volledig in beeld. Ook de ChristenUnie sprak vandaag met Heijnen en vond dat de minister vooral luisterde. Andere oppositiepartijen zijn kritisch op die afwachtende houding van het kabinet. Het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray blijft nog enkele weken dicht. Door de grote natuurbrand eerder deze maand zijn veel bomen beschadigd en kunnen ze omvallen of takken verliezen. Ook zijn de wandelpaden door de vlammen verwoest. Beschadigde bomen langs de paden en het spoor moeten eerst worden verwijderd. De werkzaamheden gaan naar verwachting een paar weken duren. Bij de brand op 3 augustus in Noord-Limburg ging ruim 100 hectare bos verloren. En in Frankrijk zijn zo'n 300.000 condooms teruggeroepen omdat ze mogelijk kunnen scheuren of gaatjes kunnen vertonen. Het gaat om een aantal verschillende merken en wie de condooms al heeft gebruikt krijgt het advies om zich te laten testen op SOA's. Bij het uitblijven van de menstruatie wordt ook een zwangerschapstest aangeraden. Op Franse webshops zijn bovendien condooms gevonden zonder het juiste EU-keurmerk of Franstalig etiket. In Frankrijk werden vorig jaar ruim 115 miljoen condooms verkocht. Het weer, opklaringen en kans op een buitje. Vannacht is er overal kans op regen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Goedenavond nogmaals, het is 8 uur geweest. Dat betekent dat wij heel snel overschakelen naar Helmond.
1: Je luistert naar Arjan Fonk van Trap Af op Rusland FM.
0: Ja, Flynn, ik krijg door dat het signaal van de tv niet doorkomt. Maar wij komen gewoon wel door natuurlijk. Wij gaan gewoon met het verslag beginnen van de wedstrijd. Tenminste, als jij zover bent en nog de bal rolt.
2: Ja, dat is inderdaad. Ik ben altijd zover. Alleen is de vraag of de scheidsrechter zover is. Maar die is nou ook inmiddels zover. Dus zijn we hier onderweg in het Utrechtse Helmond. Daar wil het bereik misschien nog wel eens wat minder uit. Ik had in de perskamer, moet ik eerlijk zeggen, ook problemen met mijn bereik. Dat was niet eens de wifi, maar gewoon mijn 5G op eigen telefoon. Dus wellicht ligt het gewoon aan de stad zelf. Goed, we zijn onderweg. En Kessel op de aftrap, meteen lange bal naar voren. Maar die ging linea recta over de achterlijn. En dus kan Helmond sport aftrappen. Bij de 5 meter lijn dan, wel te verstaan, een doeltrap dus. Lange bal inmiddels naar voren, een paar duels op het middenveld, maar uiteindelijk is RKC die hier aan de zijkant mag ingooien, volgens mij. Wel de stadionlampen in één keer aangaan, dat is ook bijzonder dat ze dat in één keer in de wedstrijd doen. Normaal staat die vooraf altijd al ruimschoots aan, het scheelt toch wel een hoop. Het veld ziet er in één keer een stuk lichter en groener uit. Echt veld is hier bovendien, en geen kunstgrasveld, maar een echte grasmat dus. Het ziet er wel vrij gehavend uit, moet ik zeggen. Ondanks dat er pas twee speelronden onderweg zijn. En ik denk dat hier pas één keer gevoetbald is. Het ziet er toch wel redelijk gehavend uit. En ook de lijnen van de grasmaaier zijn niet helemaal rechtgetrokken. Maar goed, dat zijn maar kleinigheidjes natuurlijk. Dat maakt niet veel uit. En over het algemeen is de grasmaat volgens mij prima speelbaar. Lange bal richting de spits Lennaerts van Helmond Sport van Gelderen geeft hem een knuffel van achteren, maar trekt hem daarbij ook naar beneden. Dus een vrije trap voor Helmond Sport net over de middenlijn. Snel genomen door de middenvelder Van der Velde. Tikt hem door naar voren. Daar staat Ingaarsson. Terug naar achter. Aan de zijkant. Helmond probeert de aanval te zoeken, maar krijgt er nog geen makkelijke doorloopkans mee. En via Lampaki. Met die bal uiteindelijk over de zijlijn. Helmond Sport krijgt hierop wel mee. Nap zit er uiteindelijk tussen. Willen hem terug laten leggen op Paas aan de rechterkant. Dat is lukt. Nu een ingooi voor die middenvelder van Helmond Sport, Lantaki. Slechte ingooi. Niet goed teruggekopt door Bayrami. En dus ingooi nu vrij RKC. Al-Najani eist die bal op. RKC zal denk ik eerst even aftasten. Kijken hoe Helmond Sport hier vandaag voor de dag komt. En dan ligt daar het plan op aanpassen. Nu Van Gelder, een knappe bal richting Nap. Alleen die levert hem snel in. Dan kan het snel gaan. Aan de rechterkant is het Ecoli. Trekt buitenom, dan naar binnen. Is de bal kwijt. Dan kan Van Leeuwen daar bijna ontsnappen. Maar krijgt hij nog een tikje op de enkels. Waardoor hij niet door kan lopen. Varela had anders toch wel echt de vrijheid door te gaan. In ieder geval richting de 16 met zijn snelheid. Bij trap op de helft van RKC snel genomen. De wijst nu aan de bal van Gelderen. Kan het spel verleggen naar de rechterkant. Maar besluit schiks in te spelen. En van achteruit op te bouwen. Vorige week speelde Helmond Sport tegen NAC Breda. Verloren die wedstrijd 2-1. Dat valt te overzien. En de week ervoor werd het thuis gelijk tegen de Graafschap. We hebben eigenlijk dus al twee grote namen gehad. En als je RKC daarbij rekent, hebben zij drie grote namen gehad. Dan kan je toch wel spreken van een moeilijke seizoenstart. Thuis werd het 1-1 dus tegen de Graafschap. Huiberts scoorde in één van die wedstrijd. Volgens mij, nee, scoorde als enige volgens mij. De andere was een eigen doelpunt van Roda. Moet ik zeggen, speelde tegen Roda. Ik weet niet welke dag zei. Ze speelde tegen Roda vorige week. Daar verloren ze 2-1 van. En zij maakte een eigen doelpunt. En tegen de Graafschap scoorde Huiberts. Dat is dus de enige doelpuntmaker in de selectie van Helmond Sport. Maar die is er vandaag dus niet bij. Dat kan wellicht een mooi voorteken zijn. De lange bal van Schiks richting Van der Haar kan het niet koppen, wordt door Kochlin weggekopt, maar niet voldoende. Nap kan makkelijk opvangen door naar Varela, maar die staat te slapen. En dus kan die weer weggewerkt worden door diezelfde Kochlin. En zo is er wat rust bij Helmond Sport, omdat die bal helemaal naar de middenlijn wordt geschoten. De wijs vangt het daarop. Posma terug naar Van Gelderen. Bal naar de rechterkant, Al-Najani helemaal vrij. Daar gaat Van Leeuwen overheen. Al-Najani heeft het gezien, maar durft niet aan. Spreekt Vaas nog even aan dat hij niet goed liep. En dus bal nu aan de linkerkant van het veld bij Nap. Door naar Varela. Laat zich veel terugzakken uit zijn linksvoorpositie. Zo kan RKC de bal naartoe halen van achter het opbouwen. Inmiddels in de 5e minuut stand nog altijd 0-0.
0: Ja, 0 tegen 0 in het Maistiel. Nee, ga ik het weer doen. Maistiel Stadion in Helmond. Ik zou het niet meer doen. Even wat ander voetbalnieuws. En ja, de kenners die zullen dat en de fanatiekeling hebben dat natuurlijk al lang meegekregen. Maar de finale van de FIFA World Cup, die heeft nog een staartje gekregen. Want inmiddels zijn er wat uitspraken gedaan. Naar aanleiding van de relletjes na afloop van de WK-finale, die natuurlijk door Spanje met 1-0 werd gewonnen van Argentinië. De Argentijnse speler Paredes die heeft een boete gekregen van 77.000 euro en 10 wedstrijden schorsing voor de rellen naar de wedstrijd. Hij greep Gavi bij de keel en deelde ook nog klap uit aan Eric Garcia. Overigens kreeg Gavi krijgt ook nog een schorsingje. Die moet 1 wedstrijd zitten. Even kijken, dan hebben we ook nog Almada. Die heeft een schorsing van 1 duel plus een boete van 25.000 euro. En de assistentcoach Roberto Ayala die mag 3 wedstrijden niet op de bank zitten bij Argentinië. Daarnaast is ook de nationale ploeg voor Argentinië in zijn geheel gestraft. Bij de eerste 2 interlands mag maar 50% van het stadion gevuld zijn. En volgens mij was er nog ergens eentje. Maar goed, in ieder geval de spelers en de trainer en het hele Argentijnse team hebben toch wel een behoorlijke duw gekregen naar aanleiding van de relletjes van die finale. Ik kijk even bij de wedstrijden in de Keukenkampioen-divisie. Alle wedstrijden zijn begonnen en op alle velden staat het gewoon nog steeds 0 tegen 0.

En ik miste net in dat berichtje nog even Molina. De rechtsback van Argentinië. Ook hij is geschorst 7 duels en eveneens een boete van 77.000 euro.

ik zeg net 77.000 euro. Dat zijn de boetes die uitgedeeld zijn aan die spelers van Argentinië. En vind die fluister mooi. Ja, dat is voor een speler niet zo heel veel. Nou, ik zit daarnaast staat in het, op dezelfde website. Bij Ajax verdient een speler gemiddeld 2 miljoen euro per jaar. Dus ja, dan is 77.000 misschien wat weer zijn geld. We gaan zo naar Lou Christie met She Sold Me Magic. En daarna terug naar het stadion.

0: Inmiddels de stand in de wedstrijd FC Den Bosch tegen FC Eindhoven 0-1. Dordrecht tegen Roda nog steeds 0-0. Hetzelfde voor Emmen tegen Jong AZ. Maasticht tegen Volendam, Vitesse tegen Almere City. En natuurlijk ook Helmond Sport tegen RKC. Flynn.
1: Dat had altijd 0-0 inderdaad. 12e minuut inmiddels. Nog echt geen grote kans gezien eigenlijk bij de kampen niet. De RKC is echt wel de betere partij tot dusver veel aan de bal. Dat zeg ik bijna alleen maar. Helmond komt er af en toe aan te passen op de eigen helft net voor de 16. Dan tikken ze zo nu en dan de bal aardig rond. Maar ja, dat op de eigen helft met relatief weinig druk van RKC is dat nog wel te doen. En dan als het richting middenlijn gaat, dan gaat het al snel mis. En dan gaat het gewoon foute inspelpaas mis. Dus niet zozeer dat RKC dan al fantastisch druk zet of een machtige interceptie. Die zet hier wel een hele slechte bal tussendoor. Kochelin lost dat uiteindelijk goed op. En dan is het RKC die uiteindelijk nog weer met de bal er vandoor gaat. RKC zit er wel fel bovenop, dat moet ik wel toegeven. De hoge druk waar tot dusver nog weinig van te zien was dit seizoen, is dat nu wel te zien. En daardoor moet Helmond ook wel vaak die bal van achteren naar voren schieten, lange bal. En die gaat vaak mis. En zo heeft RKC dus veel de bal, maar echt grote kansen hebben we dus nog niet gezien. Varela een afstandsschotje, maar recht in de handen van Bergsen. En verder geen voorzetjes of afstandspogingen of uitgespeelde aanvallen. Wel veel dreigende momenten. Allemaal tot de 16 van de goalie van Helmond Sport. Maar verder weinig gezien. Die nieuwe regel hier gaat meteen weer

0: De bal in de ploeg. Amazjani dribbelt wat omhoog. Bij Vlaar is het toch redelijk rustig wat de RKZ hem oplegt. Tikkie breed, tikkie terug. Om in één keer een flitsende aanval tussendoor. Dat zien we veel te dusver. Van Leeuwen nu aangespeeld. Over de as. Terug naar de Wijs, naar de zijkant. Castillo staat daar. Wilde neer. Uiteindelijk gaat hij maar laten staan. Dus een ingooi voor Helmond Sport. En Van Gemert, die zit natuurlijk nog op de bank. Ik vraag me af wanneer hij er vandaag weer mogelijk in gaat komen. Want die kans is er natuurlijk wel. Misschien moet hij daarvoor, moet RKC daarvoor wel op achter komen te staan. Dat hij dan pas erin wordt gebracht. Want Stokker zit natuurlijk ook op de bank. Dus de kansen zijn wel iets afgenomen. Hier een lange bal richting Almazjani. Komt bijna aan. Hij weet uiteindelijk een ingooi uit te halen. Bijna een corner, maar dat lukt dus net niet. Fage heeft moeite met die bal oppakken. De bal die Almazjani kreeg was trouwens best aardig. Kon hem bijna in één keer voorgeven, maar kon dus eigenlijk net op zijn uittekort. Dan was de speler van Helmond er op tijd bij om die bal van hem te ontfutselen. Fage nu naar de ingooi van Almazjani terug naar de Wijs. Hij heeft aan linkerkant veel ruimte. Ook veel kantelen van kant zie je gebeuren in deze wedstrijd van RKC. Die echt niet slecht spelen tot dusver. Dat moet gezegd worden hier. Varela een actie naar binnen, probeert Nap aan te spelen, die echt overal te vinden is. Verdedigend in de opbouw, maar ook aanvallend zat hij eigenlijk continu als team op dezelfde lijn als Van Leeuwen te spelen. Dus, best uniek om te zien. Uiteindelijk mond deze aanval in een doeltrap voor Helmond Sport. 15 minuten onderweg, stand nog altijd 0 tegen 0.
1: En de stand inmiddels bij Den Bosch tegen Eindhoven. 1 tegen 1.

0: Oh ja.
1: We gaan naar het stadion toe, Flynn.
0: Het is ongelooflijk, RKC is continu dominant, maar komen toch op een 0-1 achterstand. En dat begint eigenlijk weer met slapverdediging aan de zijkant. Fage, moet ik even kijken, Fage, Nap en Alma Zaini staan er met z'n drieën bovenop bij die Lampaki. En hij loopt ze er allemaal uit. En ze zet allemaal een tackle in, maar hij ontwijkt ze allemaal. Dus ook aan de eigenschappen van die speler zelf verdanken, moet ik eerlijk zeggen. Want heel slap kreeg ze ook weer niet in, maar echt adequaat was het dan natuurlijk ook weer niet. En het begint eigenlijk bij een fout van Vaas. En dan kan hij aan de linkerkant helemaal doorkomen met een voorzet. Die is piekfijn en in de rug van Gelderen loopt die Mauro Lennaerts weg. En hij kan hem zo op de binnenkant binnen schieten in de rechterbovenhoek. En zo staat RKC tegen de achterstand te kijken. Terwijl het juist net zelf een grote kant zat. Door een goede aanval over rechts was het Vaas die via de achterlijn terugtrok naar Postma. Die gaf hem mooi mee over de as. Eigenlijk recht de 16 in de Nappen. Die stond daar helemaal.

vrij. Ik had een prima voorzitter van Leeuwen, maar die kwam net wat te laat bij die bal om binnen te koppen. En enkele seconden later is het aan de overkant wel raken. En dus dat RKC achter. Want dat is wel echt heel, heel jammer. Want ze speelden dus echt een prima opening van deze wedstrijd. En nou zullen ze toch wel weer van die achterstand terug moeten komen. Wat we al vaker gezien hebben dit seizoen. En het is te hopen dat ze dat kunnen doen. Hier wordt wel flink ingegrepen op de wijs. En ook meteen de eerste gele kaart. Die is volgens mij voor nummer 6 Ludwig. Moet ik even kijken, inderdaad. Hij draait nou om. De eerste kaart van de wedstrijd is voor die middenvelder aan de kant van Helmondsport. Over 2 dagen wordt hij 22. Dit is misschien een vervroegd cadeautje, zullen we maar zeggen. Dus te hopen dat RKC niet de punten kan overgeven. Vrij trap van RKC, toch een flinke afstand van de goal. Maar een voorzet kan er mogelijk nog wel in zitten. Vanaf deze plek, als hij een beetje goed gestuurd wordt. Het is wel lastig om hem goed neer te leggen op deze plek. Nap achter de bal. Voor de goal, de wijs. Van Bahar natuurlijk, maar ook Postma meldt zich. En Van Gelderen staan daar. Bal komt richting tweede paal. Castillo kan daar net niet bij. Kan hem misschien terugkopen. Dus die bal schiet over de achterlijn toe. Trap voor Helmond Sport. Ja, eerder dit seizoen, of eerder dit seizoen. Vorig seizoen werd het laatste duel volgens mij 2-2. Als ik het uit mijn hoofd zeg. En inderdaad, 6 april 2026, 2-2. En toen kwam RKC volgens mij zelfs op een 0-2 voorsprong. Heel snel door Kuster en daarna nog een prima doelpunt. Maar uiteindelijk gaven ze ook nog die voorsprong weg. Dus het is te hopen dat ze in ieder geval vandaag een beetje na kunnen doen wat Helmond Sport destijds deed. En dat is dus terugkomen van een achterstand. En hier levert hij een fase zomaar in. Dat is de tweede keer dat hij dat storig doet. De voortzetting van Helmond Sport is wel heel ondermaats. En dus heeft Schiks en nou de wijzer weer de bal. Dan kan RKC weer opbouwen. Het lijkt toch een beetje op futsel nu naar die tegel Castillo. Met voor zich Varela. Waar binnen RKC toch echt wel hoge verwachtingen van waren. Tot dusver nog niet veel van gezien. In de oefenwedstrijden niet, maar ook in de 2 speelrondes. Competitiewedstrijden nog niet. Eigenlijk nog vrijwel niets moet ik zeggen. Maar binnen het scoutingsapparaat van RKC wordt toch echt wel verwacht dat dat een sensatie kon worden. En dan verzin ik die woorden niet, die neem ik dan letterlijk over. Van Leeuwen, nu op het middenveld in de as. Hij kan altijd wel wat creativiteit en dreiging brengen. Nu tik je terug naar Van Gelderen, naar de zijkant. Almazjani daar. Faasje gaat weer de diepte in. Maar wordt niet gevonden. Almazjani moet achteruit. Kijkt kwaad om zich heen. Van ja, ik kan die bal nergens anders kwijt. Nou, weer de wijs. Rond de middencirkel staat hij. De bal aan zijn voet. Kijkend waar hij hem kwijt kan. Van Gelderen. Almazjani heeft nu wat meer ruimte aan de rechterkant. Kan zelf wat meters naar voren. Voorzet komt. Valt daar niet heel onaardig. Maar mist net wat effect terug. En daardoor belandt hij de rechterhand van de keeper. Anders had Van der Haar wellicht een kansje kunnen krijgen. Maar dat is nu dus niet het geval. 22 minuten. Stand 1-0 voor Helmond Sport. Doelpuntenmaker Mauro Lennaerts.

En gedurende het verslag van Plin is er ook op andere velden gescoord. Wedstrijd FC Dordrecht tegen Rode SC. Daar is de stand inmiddels 0 tegen 1. En bij FC Den Bosch tegen Eindhoven, ook daar is weer gescoord. De stand 2 tegen 1. En dit is Caro Emerald.

0: Drie wedstrijden moet RKC terugkomen van een achterstand van 1 tegen 0. Want ja, als ze vanavond verliezen, dan komen we toch in regionen terecht in de keukenkampioendivisie, waar je eigenlijk als RKC niet zou moeten willen staan. Flynn.
1: Ja, stand is altijd 1-0, 28e minuut. En RKC heeft nog wel steeds het betere van het spel, maar het is wel iets minder dominant dan eerst. Zie je nu wel weer een uitbraak aan de linkerkant met daar Varela, die echt weer een ongelukkige wedstrijd speelt, moet ik zeggen. Nu naar binnen en ja, hij tikt daar toch die bal langs, is dat Van der Velde, en valt dan over een been en ja, hij gaat pakken naar de grond, maar hij kan zijn actie toch ook niet helemaal voortzetten. Maar scheidsrechter doet het af met dat hij op moet staan. Swalbe is het natuurlijk niet, want hij kan er gewoon niet verder. Hier nu Almazani aan de andere kant terugleggen naar Fage, draait weg, bal valt voor Varela. Die komt daar vol in. Ja, de scheids van publiek al overtreden. Dat staat nergens op, want Varela die speelt gewoon de bal. En raakt daar ook de tegenstander, maar daar kan niks aan doen. Almazani komt bij die voorzet van Castillo binnen bij de tweede paal. Is het een metertje. En zo heeft RKC dus even in een tijdspanne van een minuut drie gevaarlijke momenten. Zojuist was het toch nog Varela, een tijdje geleden alweer. Die van rechts een hele goede bal kreeg en in één keer op doel kon schieten. Maar schoot volledig mis, waardoor die bal knullig van zijn linkervoet afschoot, terwijl die met rechts probeerde te schieten. U kent het vast allemaal wel. Of ooit eerder gezien of ooit zelf meegemaakt. De scheids die heeft het spel stilgelegd en gepaard dat er iemand moet komen voor een bepaalde speler. Hij wijst nu ook ergens naar. Ik weet niet precies wat hij de reden van is. Het lijkt eerder op een blessure of misschien ergens iets van bloed dat hij een nieuw shirt moet. Maar hij loopt nu naar de zijkant. Het is Sam Dekkers, de rechtsback. Die krijgt nu een doekje op zijn neus, zo lijkt het inderdaad. Dus het zal gaan om een bloedneus. Het shirt van Helmut is rood, dus dat zou je niet zo erg zien op het shirt. Boeltrap nu wel. Hij komt even dus met 10 man in het veld. Van Gelder, kop weg. Die speelt tot wel echt een uitstekende wedstrijd. Heeft hij bij Rami, die spits van Helmond, echt in zijn broek zou zitten. Die heeft nog geen duel tegen hem gewonnen. Nu overtreding gemaakt op die bij Rami, maar niet door Van Gelder. In dit geval door Nap. En zo krijgt Helmond Sport een vrije trap. Met over de middenlijn. Ja, die speler moet natuurlijk nu weer een minuut uitblijven. Met een bloedneus is dat misschien niet eens heel erg. Want dat zal ook niet binnen 5 seconden deppen al over zijn. Hij staat nu weer klaar bij de vierde man om er zo meteen in te komen. De schuit zal aangeven neer zover is. Keeper met de lange bal meteen over de zijlijn. En dus een ingooi aan de rechterkant voor RKC. Dat het steeds op een 1-0 achterstand, 1-0 achterstand staat. Door die ene kant van Helmond Sport. Die hebben echt maar 1 schot op goal gehad. En RKC heeft volgens mij pas 1 keer op doel geschoten. Omdat de schot was weinig gevaarlijk recht in de handen van Bergsen. Alleen verder wel de dreigende momenten gehad. En de andere dreigende kans die uiteindelijk allemaal naast vlogen. Lange bal op Varela, wordt verdedigd door Coughlin, over de zijlijn gespeeld. Castillo nu met een ingooi. En zoals vaker dit seizoen gaat hij dat natuurlijk lang doen. Iedereen verzamelt zich in de 16 meter. Castillo geeft nog wat aanwijzingen. Page positioneert zich buiten de 16. De lange bal komt daar op de hoek van de 5. Wordt gekopt door een RKC'er, zo lijkt. En zo is het een doeltrap voor Helmond Sport. Die kunnen we alweer rustig op gaan bouwen. Die hebben natuurlijk wat ze willen. Staan 1-0 voor. Hoeven niet meer recht aan te vallen. Komen er af en toe nog wel eens uit via links of rechts. Maar ik moet zeggen dat RKC dus nog steeds prima druk zet. En Helmond Sport dwingt tot het maken van fouten. En daarmee dus ook veel zelf aan de bal is. Maar dat nog niet weet om te zitten in echt goede, concrete kansen. En er is ook nog geen doelpunt op de kant van RKC. Standaard 32 minuten 1-0.

0: We gaan even kijken naar de standen in de wedstrijden van vanavond in de Keukenkampioendivisie. En dan beginnen wij met de wedstrijd Dordrecht tegen Roda. Daar de stand 0-1. Emmen tegen Jong AZ 0-0. MV Maastricht tegen FC Volendam 0-0. Vitesse tegen Almere City 0-0. En zojuist gescoord in de wedstrijd FC Den Bosch tegen FC Eindhoven. De Bosnaren doen het goed. 3-1. Ja, en het staat in Helmond nog steeds 1-0. Kijk of Vlinder nog is.
1: Ik ben er ook nog. Stand inderdaad 1 tegen 0, 39ste minuut. Nog een paar minuutjes dus tot de rust. Hier nu Almajani aan de rechterkant. Hij krijgt de arm in de nek. Dat is gewoon een duidelijke overtreding inderdaad. Die kan hier anders vinden, maar veel duidelijker krijg je ze niet. De grensrechter staat er bovenop. Die heeft dus de vrije trap. Mooie plek ongeveer op de hoek van de 16. En dan 2-3 meter meer richting de zijlijn. Dus een mooie plek voor een voorzet. Van Leeuwen heeft zich al gemeld, maar ook knap achter die bal dadelijk. Eens kijken of dit gaat brengen. RKC is echt wel een betere partij. Ik zat juist even in mijn hoofd uit te denken. Als ik in de tijd van de muziek commentaar had moeten geven, had ik eigenlijk amper spelers van Helmond op moeten noemen. Die komen simpelweg niet aan te passen krijgen achter in de bal. Schiet hem naar voren en leveren hem direct weer in. En dat is meestal dan kan RKC dus hoog druk zetten. En uiteindelijk het spelplan wat Sander van Duits ambiëren vanaf van het seizoen toch goed tot uitwerking komt hier. Alleen is het ook een beetje de angst waar veel RKC's wellicht bang voor waren werkelijkheid geworden. Is dat je geen echte doelpunten maken in je selectie hebt. Stokker zit op de bank. En nou is dat ook niet echt een bewezen goalgetter. Maar legt ze er misschien makkelijker in dan een gemiddeld schot van Fage, Van der Haar en Varela. Twee buitenspelers spelen bovendien trouwens erg beroerd. Fage en Varela leven allebei echt heel veel in. En met Fage is het nog iets erger dan Varela. En hier speelt de een de ander in en is er dus balverlies. Varela verwerkt die bal niet goed, wel het hele moeilijke bal is. En dan komt Helmond tot één keer met 4 uit. 4-3 aan de rechterkant. Kan die bal voor, wordt hij daar weggekopt door Van Leeuwen. Die zijn verdedigende werk goed doet daar. Lange bal nu richting Van der Haar. Kan hij dat wel winnen? Ja, volgens mij raakt hij wel aan, maar niet zoals hij wil. Dus Helmond Sport aan de bal. En kan eindelijk eens een keer rustig opbouwen. Want alles en iedereen van RKC staat nog ver op eigen helft. Coghlin, daar de rechterkant. Waar Van der Velde volgens mij kan opbouwen. Terug naar de aanvoerder. Aan de linkerkant staat Landweer. Maar Ludwig Hinck speelt op het middenveld. Nu wel richting Landweer. RKC laat de druk eventjes wat vieren. Helmond Sport kan zich vrij eenvoudig naar de helft van RKC te voetballen. Landweer loopt dan zo helemaal buiten omhaalt. De achterlijn bijna. Maar komt met zijn voorzet niet langs Almajani. Ingooi voor Helmond Sport. Terwijl we een blik op de klok werpen. Ons vertelt dat het nog een kleine 5 minuten is. Er zal misschien een minuutje extra tijd bij komen. Maar veel meer toch niet. Contrast met vorige week is trouwens cement als het gaat om het weer. Toen was het vorige week nog met drinkpauze. Dat is natuurlijk niet meer. Dus heeft het bijna elke dag van de week geregend.
0: Het scheelt 20 graden achter. Met vorige week, Flynn.
1: Ja, nou kijk, wat ik zeg. Dat is een enorm verschil. Dus die extra tijd van de drinkpauzes die hebben we vandaag natuurlijk niet. Varela en Fage zitten hier wat slap druk tot ongenoegen van de ploeggenoot. Ja, Van Fage weten we dat hij kan voetballen. Volgens seizoen 11 wedstrijden, 3.3 assists. En dit seizoen nog op 0. Maar natuurlijk, dus wij moeten doen met alleen invalbeurten. Varela heeft al maar 1 keer gescoord, vorige week natuurlijk. Alleen, dat was meer geluk dan wij zijn keeper. Want Broederrecht maakte daar een enorme fout. Moest die bal klein vast hebben, maar niet door zijn vingers klippen. En Varela zelf is verder eigenlijk niet voor laten zien. Hier trekt hij zijn keer naar binnen. Gaat de volgende bal wel in de voeten. Nee, een heel simpel balletje toch. Waarvan je denkt dat hij... Oh, hij heeft alleen nog een speler van Helmond Sport heen. Die gemiddelde amateurvoetballer met een klein beetje effect zou het lukken. En hij geeft hem door de lucht in de loop. En ja, dan is hij boos op Amazjani dat hij niet begrijpt. Alleen die bal die moet gewoon veel simpeler over de grond in de voeten van de rechtsback van RKC. Dat zal Rela toch wederom niet goed. Posma, de hoogdruk bij de ingooi, tikt meteen die bal weg. En dan moet Helmond Sport die bal vooruit schieten en daar zit het hem. Die is continu voor RKC. Of hij is Almajani of Nap of Van Gelder die een stapje naar voren zet. Hij is altijd voor RKC. Helmond Sport komt wat dat betreft heel weinig aan te pas. Maar goed, staan wel op een voorsprong door die ene uitbraak aan de linkerkant. Maar goed, dat was vooral een opleving van die Tassim Lantaki. Die daar 3 spelers van RKC in de luren legde. Terwijl hier de eerste speler van RKC gaat warm lopen. En dat is Joram van der Veen. En ik denk dat hij zometeen of een Varela of een Fage in de rust mogelijk al gaat vervangen. Ze spelen allebei niet best. Dat zal Sander Duits ook doorhebben aan de rechterkant. Is het hier nu de Ecoli volgens mij. Hier komt de koploper rechtsback. Die legt hem laag hard voor. Maar wordt bij de eerste paal weggetikt door de Wijs. Dan kan Van Leeuwen eruit. Die is er langs, buitenom. Daar komt Castillo nog overheen. Van Baharen mee naar voren. Als ze opschieten is het 3 tegen 4. Maar die bal op Castillo is de voet en Kochlin zitten we tussen. Het publiek dat heeft op dusver vaker geklapt voor een verdedigende actie van Helmond Sport dan een mooie aanvallende actie. Dat zegt genoeg over de wedstrijd. Ingooi voor RKC natuurlijk. Castillo kan daar weer gaan gooien. Ditmaal geen verre ingooi. Terwijl dat in die positie ligt ook al kan. Maar hij loopt een heel eind achteruit. Dat zal wel op advies van de scheidsrechter zijn. Of op aangeven van de scheidsrechter moet ik eerlijk zeggen. De Wijs terug naar Van Gelder. Aan de rechterkant ligt weer ruimte voor Almajani. Kan die ruimte benutten. Valt nog mee hoe vaak hij zelf er echt overheen gaat. Wel een paar keer. Maar dan wordt hij vaak niet gezocht. Dan gaat het spel toch over de as. In de 34e minuut was het ook even een momentje dat Ek zelf de as speelde. En dat deed hem heel soepel en goed. Met Van Gelder, Nap en Postma onder meer. Een heel vlotlopende aanval tot aan Van Leeuwen. En die speelde zichzelf uiteindelijk goed vrij. Kreeg de bal mooi terug en kon toen een schop op doel lossen. Alleen is er net wat richting en kracht waardoor Bergse die bal makkelijk kan pakken. Het is nog een minuutje, Arjan, dus ik praat hem denk ik in één keer vol.
0: Ik geef je groot gelijk.
1: Kijk. De scheidsrechter heeft gefloten voor een overtreding. Volgens mij vraagt RKC maar kaart. Die krijgen ze dan niet of krijgt Helmond Sport niet. Maar wel een vrije trap van RKC op eigen helft. Castillo kan hem nemen. Speelt hem terug naar Van Gelderen. Als Van Gelderen staat, Nap. Nap speelt hem terug op Van Gelderen. Ze doet allemaal nog op eigen helft. Helmond Sport zet geen druk. In het begin deden ze dat nog wel. Maar daar hebben ze ook snel afscheid van genomen van die tactiek. Lange bal richting Vaars. Wordt eenvoudig weggekoopt door Lantaki. Maar ook die tweede bal is dus weer van RKC. Map vangt op. Maar RKC doet er weinig mee. Af en toe valt het wel eens leuk aan. Een prima combinatie op het middenveld. Of een flitsende actie aan de zijkant. Maar dan is het einde, het laatste slot van die aanval vaak ondermaats. Nu Varela, goede bal richting Map. Op het middenveld. Hij zoekt de vrije man. Kan hem niet vinden. Draait om zijn as heen. Terug naar achter. Postma staat daar aan de linkerzijkant. Naar De Wijs. Map weer in het middenveld, aanspeelbaar zoals altijd. Van Gelderen naar Fage, die zich heeft terug laten zakken. Almajani gaat nu op zijn positie. Fage trekt naar binnen, maar kan Lantaki niet echt kwijtraken. En dan probeert hij hem Varela te bereiken. Of Castillo staat daar, moet ik zeggen. Dat lukt niet, maar dat hij daar weggekopt wordt op het middenveld en er niemand meer aan zit, is het een corner. Pijnlijk uit het niets. Volgens mij ook de eerste corner van RKC deze wedstrijd. 1 minuut extra tijd, waarvan de rand een half minuut voorbij is. Van Leeuwen achter de bal. Het kan zomaar zijn dat dit het laatste wapenfeit van de eerste helft is. Terwijl Van der Veen nog steeds een serieuze warming-up aan het doen is. Er staat ook een fysiotrainer naast hem. Dus geen even warmhout warming-upje. Corner bij de eerste paal weggekopt. Castillo vangt op. Daar staat Van Leeuwen nog. Gaat die bal daarheen? Nee. Uiteindelijk Castillo met zijn rechts voorzetten. Dat is zo'n enorme afzwaaier dat hij niet eens de 16 haalt. Aan de andere kant van het veld opgevangen door Lantaki. Van der Haar zet nog één keer hoog druk. En tikt de bal op de zijlijn. En dan vindt de scheidsrechter genoeg. En gaan we rusten. Helmond Sport staat met 1-0 voor. En dat is zeker tegen de verhouding in. Ze hebben één kans gehad. Die schoten ze goed binnen. RKC speelt prima. Alleen weet ik niet echt wat grote kansen komen. Dat moet in de tweede helft weten.
0: We gaan het meemaken op een minuutje of 13, 14, 15. Dan begint de tweede helft in de ruststanden. Want alle wedstrijden die zijn inmiddels in dat stadium beland. Die zijn FC Den Bosch tegen Eindhoven 3 tegen 1. Dordrecht tegen Rode SC 0 tegen 1. Emmen Jong AZ, dat is dus 0 tegen 0. Helmond Sport tegen RKC dus 1 tegen 0. Maastricht tegen Volendam 0-0. En ook bij Vitesse tegen Almere City is het nog steeds 0 tegen 0. Het is 12 minuten voor 9. Betekent dat we even tijd hebben voor dit. Dit is de coverplaat. Want ja, het is natuurlijk ook nog steeds gewoon een vrijdagavond. En elke vrijdagavond zoals altijd de coverplaat. En ik heb dit jaar, ik waarschuw vast, een wat stevigere coverplaat gevonden. Dit is het origineel. En de liefhebbers herkennen dit natuurlijk gewoon direct. Dit is Paranoid van Black Sabbath. Is die gecoverd? Nou, niet heel veel. Zeker niet in het Engels. Want de enige die ik echt kon vinden, dat is die van Megadeth. En ja, die hebben hem iets sneller ingespeeld. Dat hoor je al. Maar voor de rest is er niet zo heel veel verschil. Maar een zekere Cindy en Bert uit Duitsland. Een verhaal apart natuurlijk. Die hebben hem ook een keer gecoverd. Maar dan in het Duits. En niet alleen gecoverd, die hebben daar gewoon een heel andere tekst van gemaakt. Kijk, dan kom je dus hieruit. Der Hund van Baskerville heet het nummer. En dat is wel geinig, want daarvan heb ik dus gewoon wel twee covers gevonden. Eentje van de Jetty Girls. Even kijken hoor, even hebben. En ik heb hem ook een keer gevonden van Grillmaster Flash en Bella B. En die hebben er echt een lange versie van gemaakt. Het origineel van Black Sabbath kost, dat duurt 2 minuten 47. En zij hebben hem gerekt tot 4 minuten 41. Ja, nou is natuurlijk gewoon de vraag, welke versie gaan wij draaien? Gaan wij voor Senior Bed of voor Black Sabbath? Ja, ik zeg gewoon, ik ga voor het origineel in deze geval. Ik ga voor Paranoid van Black Sabbath.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De regering van Oostenrijk trekt 240 miljoen euro uit om zijn boeren te helpen na een uitzonderlijk droge periode. Die droogte heeft de landbouw volgens de regering al meer dan 1 miljard euro schade gekost. Bijna alle gewassen zijn getroffen door het extreme weer. De afgelopen 12 maanden waren de droogste sinds de metingen in Oostenrijk in 1850 begonnen. Een deel van het geld gaat naar subsidies voor droogteverzekeringen en boeren moeten ook onder meer zaaigoed, veevoer en mest kunnen kopen. Een 17-jarige Palestijnse jongen is op de westelijke Jordaanoever in Israël doodgeschoten door Israëlische kolonisten. Volgens Palestijnse autoriteiten gebeurde dat in Zaïr nadat er stenen naar Israëliërs waren gegooid. Ook een 70-jarige man raakte gewond, net als enkele Israëliërs. Het leger van Israël zegt dat het naar de plek ging vanwege een confrontatie tussen Palestijnen en kolonisten. In het betwiste gebied is al langere tijd sprake van spanningen en geweld. Bij de zwaardaanval op een middelbare school in het Zweedse Fagersta zijn 3 mensen gewond geraakt. 2 jongens van 12 en 17 jaar oud zijn ernstig gewond, maar hun toestand is stabiel. De politie heeft een 18-jarige oud-leerling aangehouden en neergeschoten. Hij raakte gewond aan zijn been. Volgens de politie is er geen gevaar meer voor anderen. De school werd tijdelijk afgesloten, net als andere scholen en openbare gebouwen in Fagersta. De lessen waren juist na de zomervakantie weer begonnen. En Oekraïne valt wel Russische olieinstallaties aan, maar laat de installaties voor LNG voorlopig ongemoeid, omdat Europa nog te sterk afhankelijk is van dat Russische vloeibaar gas. Oekraïne zou technisch gezien een groot deel van die export kunnen raken. De Russische LNG-export levert Moskou miljarden euro's op en een groot deel gaat naar Europese landen die nu een lagere gasvoorraad hebben dan vorig jaar. Brussel wil Russisch LNG per 1 januari volledig verbieden. En daarna zou Oekraïne zijn gang kunnen gaan, zo klinkt het. Het weer, opklaringen en kans op een buitje. Vannacht is er overal kans op regen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.

Het tweede uurtje, het is 9 uur. En dat betekent dat we zo naar de tweede helft gaan van de wedstrijd. Helmond tegen RKC, waar de stand is 1-0. Maar ik kreeg net door van Vlin dat de spelers het veld opkomen. Maar nog niet de aftrap nog niet is. Ik ben helemaal in de war met al die knopjes weer. Het is echt weer zo'n vrijdagavond. We hebben dus nog tijd voor één klein plaatje voordat de wedstrijd weer verder gaat.

0: Topic en Becky G met Sorry Papi. En ik kom zo nog even terug trouwens op die coverplaat van, net. Want ik heb de artiesten Cindy en Bert toch wat tekort gedaan, denk ik. Wie ik zeker niet tekort ga doen, dat is Flynn. Flynn, hoe staat het ervoor?
1: Inmiddels 3 minuten onder weg in de tweede helft. Dan nog altijd 1 tegen 0. Natuurlijk 1 wissel aan de kant van RKC, zoals ze dat al voorspelden eind de eerste helft. Joran van der Veen is erin gekomen en Varela heeft plaats moeten maken. Hij is achtergebleven in de kleedkamer. Hier komt Helmond Sport en die bal valt goed voor Bayrami. Die blijft er hangen. Komt RKC goed weg aan hem. Van Bayrami is ik net niet goed genoeg. En hier een afstandsschot valt nog naar beneden. Via de rug van Posma is dat. Die bal die komt van links voor. Eerst op Bayrami. Die kan hem aannemen en nog een keer goed leggen bijna. De eerste aanname was niet perfect en de tweede aanname staan er genoeg verdedigers omheen om onzeker te maken, want we daarop houden en die bal schiet dan door. Uiteindelijk kan Castillo hem wegtikken. De bal valt er nog voor Ludwig, die schiet hard op doel, maar Posma gooit zich met zijn hele hebben en houden ervoor en dus ploft die bal op het dak van het doel. Corner blijft natuurlijk wel staan, 2 handen in de lucht en daar aan die rechterkant, bal draait in, tweede paal staat helemaal niemand. Van der Haar wil nog koppen, maar kan hem laten gaan. Schieks die wil snel hervatten. Alleen er stonden mensen voor de doeltrap. Anders had Page dat er echt een hele vrije doortocht gehad aan die rechterkant. Hij stond tegen de middel en aan. Er stond echt in een straal van 10 meter niemand om hem heen. Terwijl er bij RKC weer 4 man aan het armlopen is. Stokkers, Van Hedel, De Kidak en Najir Held hebben de ijsjes aangetrokken. En zijn met de fysio langs de zeilen aan het warmlopen. RKC hierin levert op de eigen 16, dat is niet slim. Daar kan een schot komen worden, maar goed geblokt door de Wijs. Schot was van die doelpunt te maken. Lennart, nu kan RKC counter. Als opschiet is 4 tegen 4. Het middenveld van Helmond is helemaal weg. Joran van der Veen aan de linkerkant. Snelheid, goede paas over de as naar Van der Haar. Strak mee op Van Leeuwen, die kan hem met zijn linker. En schiet hem goed in de korte hoek, maar de redding van Bergsen mag er ook zijn. Tweede maal deze tweede helft. Van Leeuwen die keeper test. Eerder was het ook al met een kopballetje. Dat mocht weinig naam hebben. Want die ging recht door het midden. Met weinig snelheid recht in de handen van die keeper dus. Dit is beter. Een goede counter. Beginnen bij Van der Veen. Zakken bal naar Van der Haar. Die heeft wat moeite met de aanname. Maar krijgt hem uiteindelijk onder controle. Tikt hem door aan de linkerkant. En zo kan Van Leeuwen tot de schot komen. Corner kort genomen. Van Leeuwen krijgt hem mee terug naar Van Page. Bal valt er in de 16. Afvallende bal is voor Armajani. Die schiet hem in 1 keer. En die schiet hem bijna het stadion uit. Dat scheelt niet veel. Dat is van die afstand waar hij stond toch best lastig. Dan moet je hem echt hoog schieten. En ook met een redelijke snelheid. Want het was een redelijke afstand tot de goal. Maar we weten dat hij een goed afstandsschot heeft. Anders ja, hij heeft het eerder laten zien. Dus op zich niet gek dat hij het eens probeert. Op die halve volley. Goed trappen. Helmond Sport blijft natuurlijk staan. Bergsen met de lange bal meteen. Kijken waar deze valt. Lennarts gaat het duel aan met Anders Jani. Maar de bal schiet door. Schiks kan hem rustig opvangen. Zo kan RKC weer gaan voetballen. Helmond Sport is nog niet gewisseld. Trainer Frederik Frans ziet daar geen reden toe. Dus de opbouw van achteruit bij RKC nu. Schiks die weet even niet waar hij kwijt moet. Ze loopt rustig naar voren. Zat inmiddels een meter of 15 buiten zijn 16. Speelt uiteindelijk maar de Wijs in als er wat druk wordt gezet. Weer terug naar de Wijs. De aanvoerder natuurlijk. Naar de zijkant, naar Castillo. Die vindt daar in het middenveld weer nat. Die staat continu vrij. Overal en nergens. Bewonderenswaardig hoeveel hij loopt. Van Leeuwen krijgt hier een duw in de rug en dus een overtreding. Wordt die bal nog weggetikt daar door Van der Velde. Dat heeft de scheidsrechter ook gezien en die kijkt hem even aan van doe dat niet jongen. Van der Velde begrijpt het en zal dat hopelijk niet meer doen. Het is natuurlijk toch secondes die dat kosten. En die zullen voor RKC toch langzamerhand belangrijk beginnen te worden met die 1-8 stand. Knappe bal van Castillo richting Van der Veen. Is sneller dan zijn tegenstander natuurlijk. Kan hem niet binnenhouden, ja, heeft niet terug voor hem, staat tegen de achterlijn aan. Laag balletje voor, daar staat niemand behalve Coughlin. En die heeft een rood shirtje aan. Brengt zichzelf hier wel in de moeilijkheden. Moet vanaf de cornervlak dan weg gaan schieten. En dan levert hij me zo in bij Posma. Is die kopbal niet al te best. Uiteindelijk met een gelukje krijgt Van der Haar de bal voor zijn voeten. Naar Faas, voortzetting naar Van der Veen. Tikkie buitenom naar Van Leeuwen, achterlijn gehaald, laag voor. En dan is het daar binnen tikken voor Van der Haar. Maar kan er net niet zijn voet tegenaan krijgen. Wederom prima verdedigd van Helmond Sport, dat moet langzaam gezegd ook wel verteld worden. Die staan prima te verdedigen. Voorzetje van Castillo richting Van der Haar. Duwt dan ook zijn tegenstander weg met een licht zetje in de rug. Maar kan uiteindelijk toch niet bij de bal. En dus vliegt die voorzet voorbij. Aan de andere kant is het RKC dat meteen weer druk zet. En ook is die bal weer hier terugwint. Almajani naar het midden. Daar staat Van Leeuwen met wat ruimte naar zijn rechterbeen. Kan hij tot een schot komen? Nee. Dan door naar Van der Haar. Kan die schieten? Nee. Het was overigens nap. Randje 16 probeerde hij het. Wordt geblokt Hoekschop blijft staan voor RKC. Ze zijn wel echt dreigender dan in de eerste helft. We hebben nog zeker het goede spel, maar komen nu ook tot grotere kansen. Eigenlijk meer grote kansen gezien dan in de heel eerste helft bij elkaar. En de tweede helft is pas 7,5 minuten bezig. Dat biedt veel perspectief. Corner van Map. Rechterhandje gaat de lucht in. Kijken waar die bal valt. In de 16 staat daar een speler van Helmond Sport. Dekkers is dat volgens mij. Vallende bal van Almazjani. Speelt hem naar rechts. Daar staat Fage helemaal vrij. Met zijn binnenbeen dreigend naar binnen. Met zijn linkerbeen natuurlijk. Eenvoudig weggekopt. Dan vallende bal voor Van Gelderen. Moet wel helemaal terug naar zijn eigen helft. Helmond Sport kan een beetje van de eigen 16 afkomen. Castillo voor RKC nu aan de bal. Aan de linkerkant. Net over de middenlijn. Daar Van der Veen. Castillo gaat er overheen. Van der Veen kapt terug en speelt de wijs in. De wijs terug naar Posma. Zo gaat RKC weer van achteruit proberen op te bouwen. Komen dus echt wel prima uit de kleedkamer. Nu Van der Veen weer goed meegegeven op Castillo. Achterlijn gehaald. Voorzet veel te hoog en hard. Maar kan denk ik nog wel worden binnengehouden door Almazjani aan de andere kant. Inderdaad, dat lukt. Tikkie terug op Van Gelderen. Knap over de as richting Vaas, maar die gaat bijna handballen omdat hij de bal niet onder controle krijgt en dan met z'n handen meeneemt. Maar uiteindelijk komt hij toch als met een gelukje er doorheen. En dan weet hij ook nog de haar van de haar te bereiken. Die wordt naar de grond gewerkt, heeft last van zijn hoofd, zo lijkt het. Maar de scheidsrechter geeft geen penalty. En zo heeft Helmond Sport weer de bal en maakt RKC nu de overtreding. Die kijken de scheidsrechter aan en vragen waarom ze geen penalty kregen. Maar ik denk dat de scheidsrechter dat prima gezien heeft. 54 minuten gespeeld. RKC echt goed gestart in de tweede helft. Maar de stand nog altijd 1 tegen 0 in het voordeel van Helmond Sport.
2: Waar wordt er gespeeld? Waar wordt er gescoord?
0: Ja, als je deze tune hoort, dan weet je. We gaan even kijken naar de tussenstanden in de wedstrijden van vanavond. De zeswedstrijden van vanavond in de keukenkampioendivisie. Want op de andere velden is toch wel redelijk gescoord. De stand bij FC Den Bosch tegen FC Eindhoven. Dat is inmiddels 4 tegen 1. Dordrecht tegen Roda, daar is nog steeds 0-1. FC Emmen heeft gescoord tegen Jong AZ, 1 tegen 0. Maastricht heeft gescoord tegen Volendam, 1 tegen 0. En Almere City heeft gescoord tegen Vitesse, 0 tegen 1. Dus ja, ik denk dat we al een klein beetje een inschatting kunnen gaan maken dat deze twee ploegen, Vitesse en Almere City, toch alweer bovenaan de keukenkampioendivisie gaan eindigen. Ja, en natuurlijk dan Helmond Sport tegen RKC. Ik zei net al, ik heb net een kofferplaat gedraaid. En daarbij heb ik een artiesten iets te kort gedaan. Ik draaide deze koffer van Cindy en Bert. En ja, het was een verzoeker, maar dit nummer heeft op Spotify een aantal plays of streams van 55.000. Ja, dat is op Spotify helemaal weinig. Maar deze artiesten zou je toch misschien wel kunnen kennen van een stream die wel meer dan 4 miljoen, oftewel 4,7 miljoen gestreamd is. En dat is deze echte slager.

En toen ik gisteren tijdens onze barbecue dit nummer die Hoend van Baskerville liet horen aan Anton Nachtzaam, zei hij: oh ja, nee, Cindy en Bert, die ken ik van Ima Wieter Zondags. Dus het is niet mijn schuld dat ik deze draai. Dat is Anton Nachtzaam zijn schuld. Ik ga hem ook niet helemaal afdraaien, maar ik ga wel naar een Duits nummer toe. En dat is die van Helene Fischer. De klapper uit 2019. Atemloos door die nacht.

En gedurende Helene Fischer dacht ik opeens... ik heb misschien een nieuw itemje voor dit programma. Namelijk het weetje waar je niks aan hebt, maar wat je ook nooit meer vergeet. Bijvoorbeeld deze. Op 21 augustus, dus vandaag, in 1673... vond plaats de slag bij Kijkduin. Waar de slag tussen de Nederlandse en de Engelse vloot... met natuurlijk Michiel de Ruiter als de aanvoerder van de Nederlandse vloot. En wat is nou het weetje... Nou, die slag bij Kijkduin, die is misschien wel bekend uit de geschiedenisboekjes. En ik heb zelf in Kijkduin gewoond, dus ja, dan ken je dat ook. Maar in Engeland noemen ze het de slag bij Texel. Daar zit maar een klein stukje tussen. Tot zover het weetje waar je niks aan hebt, maar wat je ook nooit meer vergeet. Dit is Keane. Is it any wonder?

0: Sport, de aanvoerder. En er is daar ook één wisselkoepel geweest. Ecoli heeft het veld verlaten. Voor hem is, de speaker zei Chichero. Dat vond ik een erg bijzondere uitspraak. Misschien is het Chichero. Ik denk dat dat beter klinkt. Staan als speaker even dat maal bij het rechte eind. Maar ik vraag me dat in deze ten zeerste af. Want hij sprak het echt op een soort Australische achternaam uit. Maar die routes die kon ik op transfermarkt.nl zeker niet vinden. Dus ik ga er eigenlijk van vanuit dat het in ieder geval nog Cicero is. In plaats van Chicharu of iets wat zijn als speaker ervan maakt. Maar goed,
1: dus hij is een Belg. Dus, ja,
0: dit is een Belg, ja. Hij heeft wel een assist gegeven eerder dit seizoen al. Dus dat is voor hem leuk. Maar ligt ook een dreigende speler dus om op te passen. Al moet ik zeggen dat Helmond Sport in de tweede helft nog heel weinig in de melk te brokkelen heeft gehad. Ekkers zijn nog steeds de betere partij is juist een vrije trap op een mooie plek. Dan schetst mij verbazing dat Nap en Van der Veen allebei achter de bal gingen staan. Eentje is relatief nieuw en die mag nou al die vrije trap, mag in ieder geval plaatsnemen achter de bal op een kansrijke positie. En Van der Veen was uiteindelijk degene die hem schoot. En dan zou je toch denken dat er, vraag je af of er geen betere specialist is in de selectie dan een wisselspeler. Want Van der Veen is simpelweg gewoon een wisselspeler, normaliter. En Van Leeuwen bijvoorbeeld, die volgens mij heeft bij zijn nummers ook wel eens regelmatig vrij trap genomen. En Castillo heeft ook een aardige trap in de benen. Maar die hoefde zich niet te melden. De bal werd vervolgens in de muur geschoten. Dus geen hele slechte trap, moet ik eerlijk zeggen. Maar net niet goed genoeg. Nu RKC weer aan de bal. De Vido Vries is nog klaar met de bordjeshanden. En er werd net gekeken naar de spelers die warm lopen bij RKC. Er gaat ook een shirtje uit. Volgens mij is het Vint Stokkers die zich heeft ontdaan van de trainingsjack. Eerst nog even die verre ingooi van RKC. Castillo met de lange inworp. Kijken waar dit terecht komt. Verder 16 in, wordt daar verlengd. Van de Haar valt daar randje 16 aan de andere kant bij Page. Voor de voeten komt daar met moeite langs Lantaki. Maar uiteindelijk maakt hij de overtreding. En dus een vrije trap voor Helmond Sport. En inderdaad, Vint Stokkers staat klaar om erin te komen. En ook bij Helmond Sport gaat er iemand komen. Dat is Paul Lunch. Die zal Vint Stokkers wel kennen uit de Eredivisie, moet ik zo. Stokkers gaat dus komen. Maar de vraag is alleen van wie ik pok voor Van der Haar. Dus even kijken welk bord als eerste lucht in gaat. Zeven met een Sfaasje eruit gaat. Dan gaan we dus met twee spitsen spelen. Dan blijft Van der Haar staan. Maar misschien dat Van der Haar gewoon naar rechts buiten gaat. En dat Stokkers de spits in gaat. Ik kan me niet voorstellen dat in ieder geval Stokkers op de buitenpositie gaat spelen. Inderdaad, Van der Haar maakt wel een beweging naar buiten. Mag vandaag dus aan de rechterkant proberen, want Fage was ook erg slordig vandaag. De fans zou weten dat hij kan voetballen, maar vandaag kwam het er echt niet uit. Bij Helmond Sport gaan ze wat verdedigende impulsen brengen, want Paul Jonk gaat komen voor Bayrami. Bayrami is echt een zuivere spits en Paul Jonk is toch echt wel een middenvelder. En ik denk regelmatig zelfs nog met de punt achter, maar wat we houden bij een box-to-box middenveld. Dat betekent dat de trainer van Helmond Sport de boel vast wil zetten achterin. Op slot wil gooien. Ik vraag me af of dat een goede keuze is in deze wedstrijd. Want Helmond Sport heeft nou niet de selectie die hier, ja, naar mijn mening een half uur dat boel dicht kan houden. Zeker als RKC dadelijk voor op aanval gaat. Met dus Stokkers die er nu al bij komt. Er zit een de Kidak en Van Geenert nog op de bank natuurlijk. Van der Veen staat er al wel in. Helmond Sport eerst aan de bal met Ludwig. Aan de zijkant is hier buitenom in de gaasom. Terug naar Ludwig, die Duitse middenvelder. Terug naar achter, Lantaki. Kan die bal te nou en ook binnenhouden. Bijna over de zijlijn gespeeld dus. Terwijl weer een ander aantal spelers van RKC zich warm gaan lopen. Van der Plas, Bakboord, Lachtjaoui. En Haaien van Gemert meldt zich ook. Nu aan de linkerkant Helmond Sport. Kan dan makkelijk doorlopen weer. Gaat vrij eenvoudig. Voorzet komt nog niet, wordt eerst gekapt, twee keer gekapt, Nap de bos in, voorzet komt en Schik zonder probleem uit de lucht geplukt. Heel snel de aanval voortzetten, maar niemand die vrij staat. De wijs nu links van hem aan de vrij, maar Schik zou de bal lang in zijn handen. Hij moet hem inderdaad op de grond gelegen, anders gaat het niet goed aflopen. Bayrami loopt nu langzaam terug naar zijn duckout, net gewisseld dus. Het is natuurlijk nieuw dat je aan de kortste kant van het veld eruit moet. Dus als het aan de andere kant is, als het tekstbezijnde is, dan moet je er daaruit. Hij krijgt applaus van het publiek. Maar hij heeft twee dingen goed gedaan misschien die ik kan heugen. De rest heeft hij alles ingeleverd bij Van Gelderen. Geen lekkere wedstrijd voor de spits van Helmond Sport in ieder geval. Schiks aan de bal voor RKC. Naar de rechterkant. Van Gelderen staat daar vrij. Tikkie terug. RKC is het energieke wat ze kort naar rust hadden kwijt. Hopelijk de wissels of wat wissels, dat veranderen. Maar Stokkers is daarvoor alleen niet genoeg natuurlijk. Hopeloze bal vooruit richting Stokkers. Die kijkt ook achterom met zijn hand de lucht in. Van ja jongens, wat moet ik hier nou mee? Het lijkt er toch echt op dat RKC in een soort 4-1-3-2 staat. Met een Nap als 10 hier even. Postma als 6 en Valeeuwen rechts. Van der Veen links. En echt twee spitsen verder naar voren met Van der Haar en Stokkers. Een opstelling die we bij RKC nog niet gezien hebben. Misschien is het even een momentopname dat dat nu even was. En dat het dadelijk wel weer naar een 4-3 trekt of iets dergelijks. Dat zag wel even bijzonder uit. Overtreding gemaakt door het middenveld op Postma. Door de nummer 11 bij Arnold Sporters. Dus die ingevallen Cicero. Postma naar de rechterkant. Van Gelderen door naar Almajani. Heeft veelvuldig in het spel betrokken. Maar kan toch ook aan die rechterkant weinig echt forceren. De Wijs legt het spel aan de linkerkant. Castillo naar Van der Veen. Die overigens goed invalt. En die bal gaat over de zijlijn. En dus ingooi bij Helmond Sport nog 20 minuten te gaan. Stand nog altijd 1 tegen 0. RKC moet nu echt haast gaan maken met een doelpunt. En als het kan natuurlijk 2.
2: Ja, maar zo makkelijk kom je vanavond nu niet vanaf, Flynn.
0: Nou, oké.
2: Ik heb even gezocht. De achternaam van Helmond Sport, spits Livio. En dan dus die achternaam. Die spreek je in de Benelux doorgaans uit als Cicero. Of Cicero. Of op zijn Italiaans als Cicero. En dan kan je nog het klassiek Latijn kiezen. En dan wordt het Cicero. Maar dat gaan we niet doen. Maar fonetisch, dus gebruikelijk, is Cicero.
0: Cicero, oké. Okay. Ja, ik heb die tijdenspeaker had echt iets van Cicero of zo. Van een soort Australische kangaroo, dus, zeg maar. Nou is een goede bal, vrijstaande Nap, maar die schiet net even door. Dat is jammer.
2: Nou, tot zover dus het AI-antwoord. En ik vroeg net wissels en gele kaarten, want jij tijdens de vorige plaat, toen zei jij iets over een rood licht.
0: Ja, ze hebben hier van die ledlichten, die heeft RKC ook buiten het stadion. En die zie je hier op de korte zijde, dus daar zitten geen tribunes. Dan zie je ook die glimps van dat rode licht. Maar dat zit dus ook recht boven mijn hoofd. Dat heb ik natuurlijk niet echt in de gaten als ik gewoon naar de wedstrijd kijk. Dus als ik dan naar mijn aantekeningen voor me kijk, waar ik ook het spelerslijst heb, waar ik dus ook de gele kaart op aankruis, als die vallen, dan vallen die volledig weg, die gele marker met dat rode licht. Dus ik zou nu eigenlijk niet kunnen zien wie een gele kaart heeft, omdat het gewoon, het is allemaal één kleur in mijn velpapier, omdat dat rode licht dus alle kleur die ik aanbreng, in ieder geval het gele kleurtje wat ik aanbreng, dat weghaalt. De blauwe streepjes die ik zet achter de wissels, die zie ik al gewoon. Alleen de gele markerstrepen zie ik niet. Maar ik weet het uit mijn hoofd dat Kocklin de gele kaart heeft en ook Ludwig bij Helmond Sport staat op geel. Ja. Verder heeft niemand de gele kaart.
2: Maar ik wil je in ieder geval hartelijk danken, want dat geeft mij aanleiding om een van mijn favoriete platen te draaien, namelijk. En dat is André Hazes met Het Rode Licht.

En inmiddels is het ook gescoord in de wedstrijd Den Bosch tegen Eindhoven. Daar is de stand inmiddels 4-1. Bij Ebben tegen Jong AZ, daar is de stand 3-0. En zojuist gescoord in de wedstrijd Vitesse tegen Almere City 0-2.

0: Kiss met Get Your Love Back. Ja, het is inmiddels bijna 80 minuten gespeeld in de wedstrijd Helmond Sport tegen RKC. Laten we eens gaan kijken hoe de stand, hoe de vlag erbij hangt. Finn?
1: De vlag hangt er steeds lager bij. Want ik had niet de goede kant op. Zondag had het 1-0. En de tijd tikt langzaam weg. Castillo aan de linkerkant nu. Voorzet, nee. Wilde hem uitkappen daar. Die rechtsback, dat mislukt. Bal kwijt. Lange bal naar voren. Ja, Helmond Sport heeft alles zo in. Het is eigenlijk knap dat RKC nog niet heeft weten te scoren. Of nog niks meer heeft gedaan met die bal die ze toch heel veel in de ploeg hebben dan een paar loetele kansen gekregen. Nu hard laag voor en daar zit hij in één keer binnen. Uit het niets. Almazani met een strakke lage harde voorzet. En uit het niets is daar Joran van der Veen die hem hard binnen tikt. Dan wordt dan nog even gevochten door Stokkers en de verdediger om de bal. Maar Stokkers wint dat wel. En Helmond ligt aangeslagen op de grond. Of in ieder geval een paar spelers. 1-1, dat is wat RKC nodig had. Dan zijn er nog ruim 10 minuten op de klok. En RKC is echt de betere partij. Die kunnen hier nog makkelijk een overwinning en dus de 3 punten meenemen naar Waalwijk. En dat doet het trouwens met een paar andere spelers dan even geleden. Want er is juist ook nog 2 keer gewisseld. Bosma en Van Leeuwen zijn naar de kant gegaan. En de Kidak en Van Edel zijn erin gekomen. Almazani met aan de rechterkant een hele strakke lage voorzet. En het is knap dat deze dan wel in één keer iemand vindt die een geel shirtje draagt. Spelen over zijn thuis. Die een hele korte terugvoetbal zeg. En de keeper van Bergs... De keeper van Helmond Sport, Bergs, is dat wel een paniekkreeg wegschieten. Is net op tijd. Helmond nu aan de linkerkant. Knap. En dan kan het heel gevaarlijk worden als RKC nou niet oppast. Maar is dat niet weer aan de linkerkant. Voorzet komt. Valt dan bij de tweede paal. Nee, Castillo knap verdedigd. Goed verlengd. Goed stop staat wel. Helmond Sport meldt zich weer op de helft van RKC. Dat was een tijdje geleden. Ik heb dus zei van Almazani dat hij voorzitter keer aankomt. Ik had al opgeschreven eigenlijk. Ja, hoeveel voorzetten we deze wedstrijd eigenlijk al gezien waarvan de bal niet is aangekomen. Dat zijn er echt een hele hoop. En vaak is het zo geweest dat de voorzet dan echt ondermaats was. Maar ook heel vaak dat de voorzet dan wel richting de 16 was. Mooi in de 5 gegeven was. Maar dat er dan eenvoudig werd weggekoppeld door een verdediger van Helmond. Ditmaal dus over de grond. En dat liep zijn vruchten af. Van der Veen kon er tegenaan lopen. En hoeft hem eigenlijk alleen maar binnen te tikken. Hard door het midden. Keeper zat wel in de buurt. Natuurlijk, die bal ging door het midden. Dus dan zit hij altijd in de buurt als hij daar staat. Maar hard. Te hard voor de keeper en dus een doelpunt voor RKC. Afvallende bal, uiteindelijk die corner wordt geschoten, maar recht tegen het reclamebord aan. Schiks die wil tempo maken. De bal die rolt bijna het veld uit. Die ballenjongen die staat op, die wil hem pakken omdat de keeper dat gebaard. Maar die wordt door de fans daar teruggeroepen. Die zegt, jongen ga zitten. Die tijd is nu in ons voordeel. Het is zo, Helmond Sport die gaat op de tijd trekken waar mogelijk. Dan zijn die nieuwe regels een fijn voordeeltje voor RKC, maar dan levert Van Edel hier zo in en dan is hier Lennaerts weg, kan die hier gaan schieten? Nee, helemaal buitenom, hakje terug, wat knap gedaan, wel een schot, maar recht in de handen van Schiks. Van Edel levert daar in één keer helemaal het niets in, een ongelooflijk slechte bal van hem. Dan kan die Cicero, zoals we net hebben besproken, toch op de schop komen, maar niet in de hoek. En dus komt RKC met de schrik vrij. Joran van der Veen aan de rechterkant, Almazani weer met veel ruimte. Kan hem daar binnen houden aan de rechterkant. Heeft Lantaki voor zich. Terug naar Van der Veen. Die zich aan de rechterkant meldt. Nu naar achteren halen. Voorzet komt. Dikkie, maar niet hard genoeg. En Dikkie dat kan er niet bij. Moet geblokt door een speler van Helmond Sport. Dan legt Almazani iemand over zijn been heen. Het publiek van Helmond Sport wil daar een kaartje voor. Dat kan ik eigenlijk wel voorstellen. Want de bal was mijlen ver uit de buurt. De scheidsrechter kijkt slim de andere kant op. En laat Almazani lopen. Dus geen 4e kaart van de wedstrijd, want Helmond Sport heeft er nog eentje gehad. Ditmaal was hij voor Lennaerts, de spits volgens mij. Maar ik kan het dus niet goed zien in dit licht. Maar ik denk dat Arjan kan bevestigen dat hij voor die spits was. En die maakt hier een slaande beweging volgens mij op de wijs. Een duwende beweging maakt de scheidsrechter van. Tenminste, dat verklaart hij. Komt hij goed weg. Maar dan zou hij wellicht vroegtijdig kunnen gaan douchen. Zo'n 7 minuten op de klok was dat nog wel een voordeeltje geweest van RKC. Dat nog één wissel over heeft dus. Blik op de zijkant verraadt dat Van der Plas, Van Gemert en Helpen nog aan het warmlopen zijn. Wellicht dat één van hen er zal komen. Dan zal het toch eerder Van Gemert zijn die een aanvallende impuls kan brengen dan een van de andere twee. De verdediging moet er niet per se gewisseld worden. Dat staat relatief goed op het ene momentje van scherpte dat ontbrak in de eerste helft. Want Taki aan de linkerkant door kon dringen en de spits zo binnen kon schieten, Lennaerts. Helmond Sport met één gooi aan de zijkant. net binnengehouden, maar toch ingeleverd bij NAP. Maar hij levert op zijn moment ook weer in bij Dekkers. En zo kan Ludwig de bal verplaatsen aan de linkerkant van het veld, waar die Lampaki staat. Aardige linksbekken staat. Samen met de Kochlin, die centrale verdediger van Helmond Sport, de beste speler op het veld. Aan de kant van Helmond dan. Nu gaat Kidak de mist in. En die krijgt wel een gele prent te zien van scheidsrechter Hardeman. Dus de gele kaart voor RKC. De Kidak dus op de bom. Simpelweg te laat. En dus een vrije trap weggegeven. Op een relatief gevaarlijke plek. Want die kan zo voor de goal geslingerd worden. En dan kan er gekopt van worden. RKC maakt dit seizoen tot dus wel een betere indruk met die standaard situaties dan voorgaande seizoenen. Was het altijd een kwestie van je hart vasthouden, maar die organisatie lijkt dit seizoen toch wel beter te staan. Het is niet zo dat ze per se heel veel kopkracht erbij hebben gekregen. Excuses, Alcal de Wijs natuurlijk wel prima koppen. De Haar is in principe ook een uitstekende kopper, maar heeft wat minder hoogte en minder body. Zo kopt wel gaat dat toch lastig. Stokkers en Nap, die kunnen natuurlijk ook een hoofd tegen de bal aanzetten. Bij het rap vanaf de linkerkant voor Schiks oogpunt vanuit de rechterkant kan ingedraaid worden door de speler die achter de bal staat. Rechtsbenige speler. Even kijken waar die bal terecht gaat komen. Strak naar de eerste paal wordt daar aangeraakt. Valt nog listig bij die eerste paal, zeg, door Cicero. Die valt goed in. Een paar gevaarlijke momenten gehad. Schiks met de lange bal richting de Kidak. Die komt eraan. Kan hij hem aannemen? Nee, schiet hij goed door. Bijna wel. Kan hij nog druk opzetten? Ja, maar niet voldoende. En dus kan Helmond Sport hier onderuit voetballen. Terwijl het publiek schreeuwde om een hensbal van Schiks. Want die ging met zijn voet buiten de 16. Maar met de handen volgens mij nog binnen de 16. Ingooi RKC aan de rechterkant van het veld. Dan heb jij een kort plaatje klaarstaan. Dan denk ik dat we nog één keer er kort uit kunnen. En dan terug naar het slot van de wedstrijd.
0: Laten we dat doen en laten we hopen dat het lukt om RKC nog één keer te scoren. Want ja, het scheelt nogal. Nu in de virtuele stand, zeg maar, staat RKC plek 14. Maar als ze nog één keer zouden scoren en zouden winnen vanavond, dan schieten ze gewoon één keer door naar plek 6. Dus ja, het is weer typisch de keukenkampioen divisie. Alles kan met in elke wedstrijd.

Ja, toch even breaking news, maar dan uit de atletiekwereld. Femke Bloedersbol heeft zojuist het Nederlands record op de 800 meter aangescherpt. En dat stond echt al heel lang. Gast op de tijd van 11 lange 1.55.54. Dat is nu 1.55.41. En niet alleen heeft ze dat record scherper gesteld. Ze heeft ook eindelijk Werro geslagen in het

0: Iets zegt mij dat wij naar het stadion toe moeten. Niet alleen de klok, maar ook het geluid wat ik op mijn linkeroor hoor. Flynn.
1: Ja, Helmond Sport laat zien dat ze toch wel degelijk kunnen aanvallen. Dat hebben ze heel 2-1 niet gedaan tot ze op de gelijke hoogte kwamen. En toen Van der Veen dus die bal binnenschoot. Lang ingooi nu voor RKC. Valt daar in de 16 om verlengd worden. Valt die daar goed? Nee, tweede paal wordt die vakkundig weggetikt door een speler met een rood shirtje. Het is nog 1,5 minuut officiële speeltijd. Nou gaat Helmond weer een aanval. Het is een leuke slotfase. Het gaat continu alle kanten op. Als Helmond heeft aangevallen gaat RKC weer en vice versa. Nu Helmond, veel ruimte aan de rechterkant hier. Kan Dekkers opstomen, die rechtsback. Daar staat iemand die daar echt druk kan zetten. Van der Veen loopt er nu naartoe. Dan even voor zich houden op middenveld. Het Essakati helemaal vrij op middenveld. Naar de zijkant, Giciero. Van der Veen loopt er naartoe. Voorzet komt, draait daar goed in. Tweede paal. Wordt hij bijna naar eigen doel gekopt. Maar corner is het wel. Daar was het... Nou was dat Essakati daar inderdaad. Die probeerde te koppen. Maar de... Spelen van RKC was een voor. Corner gaat daar nog wel genomen worden door Ingason. 1 minuut nog op de klok. Van Kemert is inmiddels ook in de lijnen gekomen. Van der Haar heeft het veld moeten verlaten. Hij zal de laatste paar minuten maken. Maar ik weet niet of hij zichzelf de rol als volgende week kan pakken. Het publiek van Helmond gaat nog één keer achter de ploeg staan. Bal valt er bij de eerste paal. Wordt daar vakkundig geraakt, moet ik zeggen. De Wijs gaat er met hoofd naartoe. De speler van Helmond met de schoen. De Wijs voelt even aan het hoofd, maar lijkt oké te zijn. Het is een doeltrap, dus verder geen reden om er heel lang bij stil te staan. Schiks heeft ook in de gaten dat hij haast moet maken. Stuurt iedereen naar voren. En dan kijken of hij een goede trap in de been heeft. 3 minuten komen erbij, dat valt relatief mee. Ze zijn wel vroeg met dat aan te tonen. Het is een 3 minuten 15 seconden. Hopelijk kan RKC nog 1 keer tot een kansje komen. Maar het lijkt erop dat Helmond Sport de laatste paar minuten meer aan aanvallen mag denken. Nu een overtreding op RKC gemaakt. Het is mooi, vrije trap aan de zijkant van het veld, de hoogte van de middenlijn. En ook hier zegt Castillo is dat volgens mij, nee. De Kidak. Ga maar naar voren, ik sling hem wel voor de pot en kijken waar die bal valt. Kidak neemt zijn tijd hier. Wacht even tot iedereen in positie staat daarvoor. Schuit heeft inmiddels gefloten, handje gaat de lucht in en harde bal richting 16 meter. Richting de Wijs, kan hem koppen, maar kopt hem over de achterlijn. Weinig dreiging bij die bal. 10 meter naast de goal, dus daar zal de keeper niet van wakker liggen vannacht. Pakt hem op en ik denk dat hij zijn tijd zal nemen om die bal neer te leggen en de doeltrap te nemen. Maar de scheids zal hem verplichten dat met enige tempo te doen. Hij doet nog even zijn handschoentjes goed en dan gaat de scheids inderdaad tellen. En dan is die doeltrap inderdaad direct daar. Lange bal richting Chichero. Duwen de rug van Castillo, maar het mag door. Daar is Lennart in duel met Van Gelderen. Die tikken uiteindelijk via... Castillo over de zijlijn, die is het oneens met die beslissing dat hij de ingooi niet krijgt. Castillo is het stuk. Kreeg zelfs nog lelijke tik en lijkt daar nu nog een beetje last van te hebben. Kan niet naar Schiks gooien, dat is te riskant, dan maar ver vooruit. Richting Van Gemert. Kan hem verlengen, maar niet optimaal. Wat eerder achteruit die bal, Van Hedel kopt hem. Valt een beetje op het hoofd bij Van der Velde, heeft amper in de gaten wat er gebeurt. Richting Stokkers, kan hem ook niet fijn koppen. Valt uiteindelijk in de voeten van Cicero. Die tikt hem door naar Lennart, maar die had er niet op gerekend. Van Gelderen vangt op, 1,5 minuut nog op de klok aan de rechterkant. Zat Almajani vrij, krijgt wel wat druk nu van Ingason. Lange bal levert niks op, daar zit Coquelin makkelijk tussen. En zo gaat die bal weer naar de zijkant. Zeker ze daar de bal kwijt. Die IJslandse Ingason die heeft weinig kunnen laten zien deze wedstrijd. Aan de linkerkant bij Almajani daar. Snel ingegooid door Helmond Sport, achteruit. Naar de keeper. Een lange bal komt hier, gaat richting die Ingason weer, maar we binnengehouden die Lantaki. Komt hem over de zijlijn. Ingooi bij KC nog. Almajani smokkelt daar heel wat meters. Mag van de scheidsrechter. Ja, dan zit hij net een stapje te veel, dan moet hij er achteruit. Dat is tijd. Maar dan staat er wel achter hem iemand vrij. Nap. Laat zich terugzakken. Nu een lange bal naar voren. Stokkers loopt op die bal natuurlijk. Koklink komt daar weg. Die staat ijzersterk te verdedigen vandaag. Makkelijk op het midden van het weg gekopt en dan valt hij daar nog goed voor Helmond Sport. Dikkie Breed moet Castillo ingrijpen, maar die stapt er helemaal verkeerd. En dan kan het snel gaan. Cicero, een randje 16 schot en hoog over valt wel mee. Maar in ieder geval over, dat is het belangrijkste. Had de kans toch wel voor het uitkiezen of zijn spelers. En bij Schiks ligt daar geen bal meer in de buurt. De baljongens hebben ook een spel al verlaten. Dat is een beetje... Het spel bepalen natuurlijk, want dit kost Schiks minimaal 10 seconden. En die tijd zit er nu officieel op, de extra tijd. Dus ik denk dat de scheids zo gaat affluiten. Schiks met nog één lange bal hopelijk. Schuitje heeft een fluit al in zijn mond, dus ik ben er bang voor. Inderdaad, daar is het eindsignaal van Patrick Waardeman. En zo speelt RKC opnieuw gelijk. Ja, je kan het ook zo zien. Ze zijn nog ongeslagen. Maar als je dan ook ziet dat FC Den Bosch bijvoorbeeld nu met 5-3 voorsprong staat, dan valt de RKC nog echt wel genoeg aan te merken op in ieder geval het scorende vermogen. Qua spel zag het er vandaag bij Vlagen echt heel goed uit. Daar kan ik zo gezegd worden. Helmond Sport kwam eigenlijk amper voetballen toe. Maar als je dan toch die ene goal uit de fiets tegenkrijgt en daarna zelf de hele tijd een achtervolging moet maar één keer weten scoren, dan is dat niet wat je mag verwachten van RKC tegen Helmond Sport.
0: Ik denk dat je toch drie weken geleden, toen zei je al met deze opstelling, wat we missen bij RKC is een echte spits. De aanvallende impuls, de laatste om het af te maken.
1: Ja, en je moet je nou ook, als je even terugkijkt welke doelpunten er nou gemaakt zijn. Een penalty tegen Vitesse, een glippertje tegen FC Dordrecht met de goal van Varela. En een klutgoal tegen FC Dordrecht, de 2-2 van Gemer, team van een meter binnen schiet. Deze goal was aardig, maar ook relatief slecht verdedigd. Want het is Almaziani, die geeft hem bijna vanaf de zijlijn een strakke, lage voorzet over het veldkoon. Die tot de penalty stip kan komen. Normaal gesproken zit daar natuurlijk gewoon de verdediger tussen. In dit geval niet, dus het zijn nog geen echte goede veldgoals die RKC op de mat is kunnen leggen. En dat is inderdaad het punt waar jij bij wat jij net vertelt inderdaad, dat RKC gewoon echt goede doelpunten te maken mist die ze in stelling kunnen brengen.
0: Wat we gaan doen, Flynn, ik zou zeggen, ga jij lekker vanuit het pittoreske romantische Helmond lekker terug naar huis toe?
1: Dat ga ik zeker doen.
0: En dan spreken wij elkaar volgende week vrijdagavond weer om 8:00. Dan hebben we dezelfde afspraak. Ja. Alleen dan is het RKC tegen Jong PSV. En dan spelen wij dus weer gewoon lekker vanuit het Mandenmakerstadion. Flynn, dankjewel. En zoals gezegd, tot volgende week.
1: Tot volgende week.
0: En dat betekent dat wij doorgaan met muziek. Nou, weet je wat? Ik ga gewoon... het is iets voor... Even wat knopjes uitzetten. Zo, het is iets voor Tine. Ik ga gewoon twee platen instarten tot de klok van 10:00. En daarna gaan wij lekker non-stop verder hier op Langstraat FM. Maar natuurlijk niet voordat ik gezegd heb dat we morgen gewoon weer die hele lekkere, volle zaterdag hebben. We beginnen gewoon s'morgens vroeg al met voor de wekker wakker. Ja, hij begint wat later, dus misschien is hij nou eens een keer met een wekker wakker. Ik weet het niet. En we gaan gewoon door tot 's avonds laat. We hebben natuurlijk Peter in de avond. We hebben de flitsende 50. We hebben de jongens met de disco, de dance en alles aan het einde van de dag. We hebben de hele volle zondag. Kortom, een heerlijk weekend bij Langstraat FM. Hou me gewoon op deze zender. Voor nu zeg ik, als je nog moet gaan werken en je moet de weg nog op, hou de gepoetste kant boven en zit je op de motor. Het rubber aan de onderkant en rij niet sneller dan je beschermengel kan vliegen. Ik zeg tot volgende week. Dit is Fleetwood Mac. But don't stop.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De zwaardaanval op een middelbare school in Zweden heeft inmiddels aan één persoon het leven gekost. De politie heeft de verdachte opgepakt, een 18-jarige oud-leerling van de school. Hij zou vanmiddag met een zwaard het gebouw met zo'n 450 leerlingen zijn binnengedrongen en meerdere mensen hebben verwond. Eerder meldde de politie 3 gewonden. De aanval vond plaats in Fagersta, zo'n 150 kilometer ten noordwesten van de Zweedse hoofdstad Stockholm. De zomervakantie was daar net afgelopen. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 14 mensen gedood. De aanval kwam in 2 golven. Bij de tweede aanval werden ook hulpverleners getroffen. Volgens lokale autoriteiten zijn ook zeker 121 mensen gewond geraakt, onder wie 22 kinderen. President Zelensky noemt de aanval een terreurdaad en roept de wereld op om Rusland verder onder druk te zetten. Oekraïne heeft een groot tekort aan luchtverdedigingsmiddelen voor de Russische raketten. De regering van Oostenrijk trekt 240 miljoen euro uit om zijn boeren te helpen na een uitzonderlijk droge periode. Die droogte heeft de landbouw volgens de regering al meer dan 1 miljard euro schade gekost. Bijna alle gewassen zijn getroffen door het extreme weer. De afgelopen 12 maanden waren de droogste sinds de metingen in Oostenrijk in 1850 begonnen. Een deel van het geld gaat naar subsidies voor droogteverzekeringen en boeren moeten ook onder meer zaaigoed, veevoer en mest kunnen kopen. En de Amerikaanse president Trump mag voorlopig toch doorgaan met de bouw van een grote balzaal bij het Witte Huis. Het Hoge Rechtshof heeft dat bepaald nadat 2 lagere rechtbanken het werk hadden laten stilleggen. De zaak was aangespannen door een organisatie die historische gebouwen beschermt. Die vindt dat de regering de oostvleugel van het Witte Huis heeft gesloopt en met de bouw is begonnen zonder toestemming van het Congres. Maar Trump zegt dat de verbouwing juist nodig is voor de veiligheid. Het weer, opklaringen en kans op een buitje. Vannacht is er overal kans op regen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Suriname zijn 3 mensen opgepakt in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. De politie houdt er rekening mee dat Leisner door een misdrijf om het leven is gekomen. Op een verlaten terrein is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van hem is. Een 4de verdachte, Ryan T., lijkt spoorloos te zijn. Sinds zaterdag is Leisner al vermist nadat hij voor een werkafspraak zijn woning uit was gegaan. Hij is in Nederland onder meer bekend van Heksen bestaan niet. De zwaardaanval op een middelbare school in Zweden heeft inmiddels aan 1 persoon het leven gekost. De politie heeft de verdachte opgepakt, een 18-jarige oud-leerling van de school. Hij zou vanmiddag met een zwaard het gebouw met zo'n 450 leerlingen zijn binnengedrongen en meerdere mensen hebben verwond. Eerder meldde de politie 3 gewonden. De aanval vond plaats in Fagersta, zo'n 150 kilometer ten noordwesten van de Zweedse hoofdstad Stockholm. De zomervakantie was daar net afgelopen. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 14 mensen gedood. De aanval kwam in 2 golven. Bij de 2de aanval werden ook hulpverleners getroffen. Volgens lokale autoriteiten zijn ook zeker 121 mensen gewond geraakt, onder wie 22 kinderen. President Zelensky noemt de aanval een terreurdaad en roept de wereld op om Rusland verder onder druk te zetten. Oekraïne heeft een groot tekort aan luchtverdedigingsmiddelen voor de Russische raketten. En de Amerikaanse president Trump mag voorlopig toch doorgaan met de bouw van een grote balzaal bij het Witte Huis. Het Hoge Rechtshof heeft dat bepaald nadat 2 lagere rechtbanken het werk hadden laten stilleggen. De zaak was aangespannen door een organisatie die historische gebouwen beschermt. Die vindt dat de regering de oostvleugel van het Witte Huis heeft gesloopt en met de bouw is begonnen zonder toestemming van het congres. Maar Trump zegt dat de verbouwing juist nodig is voor de veiligheid. Het weer, opklaringen en kans op een buitje. Vannacht is er overal kans op regen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Utrechtse studentenvereniging UVSV roept studenten op beter na te denken voordat ze foto's, video's of stickers van anderen doorsturen. De vereniging startte de campagne Denk voor je doorstuurt. Aanleiding is onder meer de beruchte Banga-lijst die 2 jaar geleden in Utrecht rondging met namen en foto's van tientallen vrouwen. Volgens UVSV kan 1 klik grote gevolgen hebben voor de slachtoffers. Ook de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en verschillende studentenverenigingen steunen de campagne. In Suriname zijn 3 mensen opgepakt in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. De politie houdt er rekening mee dat Leisner door een misdrijf om het leven is gekomen. Op een verlaten terrein is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van hem is. Een 4e verdachte, Ryan T., lijkt spoorloos te zijn. Sinds zaterdag is Leisner al vermist nadat hij voor een werkafspraak zijn woning uit was gegaan. Hij is in Nederland onder meer bekend van Heksen bestaan niet. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 15 mensen gedood. De aanval kwam in 2 golven. Bij de 2e aanval werden ook hulpverleners getroffen. Volgens lokale autoriteiten zijn ook zeker 130 mensen gewond geraakt, onder wie veel kinderen. President Zelensky noemt de aanval een terreurdaad en roept de wereld op om Rusland verder onder druk te zetten. Oekraïne heeft een groot tekort aan luchtverdedigingsmiddelen voor de Russische raketten. En een automobilist die nog ruim 3 jaar gevangenisstraf moet uitzitten is aangehouden na een korte achtervolging bij Papendrecht. Agenten wilden hem controleren vanwege een kapot achterlicht. De man gaf gas en ging er vandoor, maar werd korte tijd later alsnog klemgereden. Bij controle bleek dat hij nog 1116 dagen gevangenisstraf open had staan. Ook had hij harddrugs bij zich en wordt hij verdacht van rijden onder invloed van drugs. Ten slotte kreeg hij verschillende bekeuringen voor verkeersovertredingen. Het weer verspreidt over het land buien bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Utrechtse studentenvereniging UVSV roept studenten op beter na te denken voordat ze foto's, video's of stickers van anderen doorsturen. De vereniging startte de campagne Denk voor je doorstuurt. Aanleiding is onder meer de beruchte Banga-lijst die 2 jaar geleden in Utrecht rondging met namen en foto's van tientallen vrouwen. Volgens UVSV kan 1 klik grote gevolgen hebben voor de slachtoffers. Ook de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en verschillende studentenverenigingen steunen de campagne. In Suriname zijn 3 mensen opgepakt in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. De politie houdt er rekening mee dat Leisner door een misdrijf om het leven is gekomen. Op een verlaten terrein is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van hem is. Een 4e verdachte, Ryan T., lijkt spoorloos te zijn. Sinds zaterdag is Leisner al vermist nadat hij voor een werkafspraak zijn woning uit was gegaan. Hij is in Nederland onder meer bekend van Heksen bestaan niet. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 15 mensen gedood. De aanval kwam in 2 golven. Bij de 2e aanval werden ook hulpverleners getroffen. Volgens lokale autoriteiten zijn ook zeker 130 mensen gewond geraakt, onder wie veel kinderen. President Zelensky noemt de aanval een terreurdaad en roept de wereld op om Rusland verder onder druk te zetten. Oekraïne heeft een groot tekort aan luchtverdedigingsmiddelen voor de Russische raketten. En een automobilist die nog ruim 3 jaar gevangenisstraf moet uitzitten is aangehouden na een korte achtervolging bij Papendrecht. Agenten wilden hem controleren vanwege een kapot achterlicht. De man gaf gas en ging er vandoor, maar werd korte tijd later alsnog klemgereden. Bij controle bleek dat hij nog 1116 dagen gevangenisstraf open had staan. Ook had hij harddrugs bij zich en wordt hij verdacht van rijden onder invloed van drugs. Ten slotte kreeg hij verschillende bekeuringen voor verkeersovertredingen. Het weer verspreidt over het land buien bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Utrechtse studentenvereniging UVSV roept studenten op beter na te denken voordat ze foto's, video's of stickers van anderen doorsturen. De vereniging startte de campagne Denk voor je doorstuurt. Aanleiding is onder meer de beruchte Banga-lijst die 2 jaar geleden in Utrecht rondging met namen en foto's van tientallen vrouwen. Volgens UVSV kan 1 klik grote gevolgen hebben voor de slachtoffers. Ook de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en verschillende studentenverenigingen steunen de campagne. In Suriname zijn 3 mensen opgepakt in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. De politie houdt er rekening mee dat Leisner door een misdrijf om het leven is gekomen. Op een verlaten terrein is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van hem is. Een 4e verdachte, Ryan T., lijkt spoorloos te zijn. Sinds zaterdag is Leisner al vermist nadat hij voor een werkafspraak zijn woning uit was gegaan. Hij is in Nederland onder meer bekend van Heksen bestaan niet. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 15 mensen gedood. De aanval kwam in 2 golven. Bij de 2e aanval werden ook hulpverleners getroffen. Volgens lokale autoriteiten zijn ook zeker 130 mensen gewond geraakt, onder wie veel kinderen. President Zelensky noemt de aanval een terreurdaad en roept de wereld op om Rusland verder onder druk te zetten. Oekraïne heeft een groot tekort aan luchtverdedigingsmiddelen voor de Russische raketten. En een automobilist die nog ruim 3 jaar gevangenisstraf moet uitzitten is aangehouden na een korte achtervolging bij Papendrecht. Agenten wilden hem controleren vanwege een kapot achterlicht. De man gaf gas en ging er vandoor, maar werd korte tijd later alsnog klemgereden. Bij controle bleek dat hij nog 1116 dagen gevangenisstraf open had staan. Ook had hij harddrugs bij zich en wordt hij verdacht van rijden onder invloed van drugs. Ten slotte kreeg hij verschillende bekeuringen voor verkeersovertredingen. Het weer verspreidt over het land buien bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.